waarvan een denkt, is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat

0: te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 3 uur.
1: Goedenacht, ik ben Richard Wassing. In Hoogeveen heeft de politie afgelopen avond 6 mensen aangehouden, onder wie enkele minderjarigen. Het is er al dagen onrustig. Volgens RTV Drenthe gaat het om minderjarige jongeren op fatbikes die voorbijgangers intimideren en vuurwerk naar ze gooien. Maandagavond werden ook al 8 minderjarigen gearresteerd. Krista Pike, de Amerikaanse gevangene die haar executie overleefde, is weer bij kennis en kan praten. Haar advocaten noemen het herstel medisch gezien ongekend. Vorige week zou ze worden geëxecuteerd door middel van dodelijke injecties, maar dat mislukte. Ze kreeg de doodstraf voor de moord op een 19-jarige vrouw, ruim 30 jaar geleden. Het is niet bekend wat er nu met Krista Pike gaat gebeuren. Steeds meer asielzoekers dreigen buiten de opvang in Ter Apel te moeten wachten. Daarvoor waarschuwt het COA. Door het tekort aan opvangplekken wordt het steeds moeilijker om kinderen, vrouwen en mensen met medische problemen direct onderdak te bieden. Er zijn acuut honderden extra opvangplekken nodig. Het tekort komt volgens het COA niet doordat meer mensen asiel aanvragen, maar doordat bewoners te lang in de opvang blijven. Een lugubere moordzaak in Engeland. Daar heeft een 20-jarige forensisch student een vrouw vermoord in een nagebouwde Dexter-kamer in een Airbnb. De man was geobsedeerd door de tv-serie Dexter over een forensisch expert die ook seriemoordenaar is. Hij bekleedde de kamer, net als in de serie, met plastic folie en stak de vrouw 78 keer. Daarna wilde hij haar in stukken snijden, maar stopte toen hij zichzelf verwondde. Vervolgens belde hij de hulpdiensten. Volgens de BBC bekende hij later glimlachend schuld. Op 4 december hoort hij zijn straf. En dan krijg je nog het weer. Vannacht kan er regionaal mist ontstaan bij minima net onder de 10 graden. Daarna wordt het een mooie nazomerdag met lokaal tot zelfs 25 graden in Limburg. En dat was het nieuws op Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200%.

0: ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 4 uur.
1: Goedenacht, ik ben Richard Wassing. Kwaadaardige huidkanker kan rond 2045 uitgroeien tot de meest voorkomende vorm van kanker. Dat blijkt uit nieuwe cijfers waarover het AD schrijft. Experts maken zich al langer zorgen over tanmaxing. Dat is een challenge op social media waarbij jongeren bewust zo lang mogelijk in de zon zitten zonder bescherming. De gevolgen daarvan worden waarschijnlijk pas veel later zichtbaar. Lionel Messi heeft zijn afscheidswedstrijd bij Argentinië zinderend afgesloten. Tegen Benin werd het 3-0. Messi nam in de 71ste minuut een penalty en schoot raak. Al de hele dag was de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires in de ban van de laatste Messi-wedstrijd. De emoties liepen daarbij flink op. Zo zat de sterspeler zelf al voor de wedstrijd huilend in de spelersbus. Steeds meer asielzoekers dreigen buiten de opvang in Ter Apel te moeten wachten. Daarvoor waarschuwt het COA. Door het tekort aan opvangplekken wordt het steeds moeilijker om kinderen, vrouwen en mensen met medische problemen direct onderdak te bieden. Er zijn acuut honderden extra opvangplekken nodig. Het tekort komt volgens het COA niet doordat meer mensen asiel aanvragen, maar doordat bewoners te lang in de opvang blijven. Een lugubere moordzaak in Engeland. Daar heeft een 20-jarige forensisch student een vrouw vermoord in een nagebouwde Dexterkamer in een Airbnb. De man was geobsedeerd door de tv-serie Dexter over een forensisch expert die ook seriemoordenaar is. Hij bekleedde de kamer, net als in de serie, met plastic folie en stak de vrouw 78 keer. Daarna wilde hij haar in stukken snijden, maar stopte toen hij zichzelf verwondde. Vervolgens belde hij de hulpdiensten. Volgens de BBC bekende hij later glimlachend schuld. Op 4 december hoort hij zijn straf. En dan krijg je nog het weer. Vannacht kan er regionaal mist ontstaan bij minima net onder de 10 graden. Daarna wordt het een mooie nazomerdag met lokaal tot zelfs 25 graden in Limburg. En dat was het nieuws op Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Radio Noordzee. 200% puur.

0: van 5 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Richard Wassing. Het aantal diagnoses huidkanker stijgt de komende 20 jaar met bijna 60%. Dat schrijft NRC op basis van nieuwe cijfers. Kwaadaardige huidkanker kan zelfs uitgroeien tot de meest voorkomende vorm van kanker. Experts maken zich bijvoorbeeld al langer zorgen over tanmaxing. Dat is een challenge op social media waarbij jongeren bewust zo lang mogelijk in de zon zitten zonder bescherming. De gevolgen daarvan worden waarschijnlijk pas veel later zichtbaar. In Israël worden vandaag de slachtoffers herdacht van de Hamas-aanslagen van 7 oktober, precies 3 jaar geleden. Ook in Nederland wordt erbij stilgestaan. Zo is er een herdenking in het Vredespaleis in Den Haag. Een rabbijn, een predikante en een imam gaan daar spreken. De gemeente neemt extra zichtbare en onzichtbare veiligheidsmaatregelen. Tegelijkertijd zijn er vanwege de oorlog in Gaza ook pro-Palestijnse demonstraties. Onder meer op de Dam in Amsterdam en op verschillende grote treinstations. Christa Pike, de Amerikaanse gevangene die haar executie overleefde, is weer bij kennis en kan praten. Haar advocaten noemen het herstel medisch gezien ongekend. Vorige week zou ze worden geëxecuteerd door middel van dodelijke injecties, maar dat mislukte. Ze kreeg de doodstraf voor de moord op een 19-jarige vrouw ruim 30 jaar geleden. Het is niet bekend wat er nu met Christa Pike gaat gebeuren. Lionel Messi heeft zijn afscheidswedstrijd bij Argentinië zinderend afgesloten. Het werd 3-0 tegen Benin. Messi nam in de 71ste minuut een penalty en schoot raak. Al de hele dag was de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires in de ban van de laatste Messi-wedstrijd. De emoties liepen daarbij flink op. Zo zat de sterspeler zelf al voor de wedstrijd huilend in de spelersbus. En dan nog het weer. Vanochtend kan een regionaal mist ontstaan. Als dat opklaart wordt het een mooie nazomerdag, met lokaal tot zelfs 25 graden in Limburg. En dit was het nieuws op Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Radio Noordzee. 200% puur.

0: professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haibu.
1: Haibu.
0: Haibu.nl. H-A-I-B-U. Ga snel naar Haibu.nl.
1: Haibu.
0: Haibu.nl.
2: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en RadioNoordzee.nl. Het nieuws van 6 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. Steeds meer Nederlanders onder de 50 krijgen kanker. Dat blijkt uit wereldwijd onderzoek. Vooral darm, nier, baarmoederhals en leverkanker komen vaker voor. De oorzaak is nog niet duidelijk, maar onderzoekers wijzen onder meer op overgewicht, ongezonde voeding, alcoholgebruik en te weinig beweging. Hogeveen is helemaal klaar met een groep jongeren die rotzooi trappen. Ze zorgen al dagen voor onrust en vernielingen in het centrum. Er wordt met vuurwerk gegooid naar mensen die er winkelen en eieren tegen de gevels van winkels gegooid. De gemeente en politie hebben extra maatregelen genomen om de overlast tegen te gaan. Krista Pike, de Amerikaanse gevangene die de doodstraf heeft overleefd, is weer bij bewustzijn. Volgens haar advocaten is ze aanspreekbaar en krijgt ze nog altijd intensieve medische zorg. Ze kreeg vorige week 2 dodelijke injecties toegediend, maar dat ging helemaal mis. Pike bleef in leven en ligt sindsdien in het ziekenhuis. En Lionel Messi heeft zijn laatste interland voor Argentinië gespeeld. De 39-jarige aanvaller kwam tot 208 wedstrijden en sluit daarmee een internationale carrière af, die onder meer werd bekroond met een wereldtitel en meerdere grote prijzen. Argentinië won met 3-0 van Benin. Messi maakte de derde. Het weer. In sommige delen van het land komt dichte mist voor en geldt code geel. Verder is er tot het einde van de middag aardig wat zon. Later vanuit het zuidwesten regen en het wordt 20 tot 25 graden. En dat was het nieuws op Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200%

0: de jonge mens of een beetje verliefd, Hazes is altijd de basis. En dat wordt gevierd tijdens het grootste eerbetoon van Nederland. Holland zingt Hazes.
1: Ik moet je zeggen dat ik van je hou. En dat meen ik.
0: Met Radio Noordzee kun jij daarbij zijn. Hoor je deze week een klassieker van André Hazes op Radio Noordzee? Stuur dan Hazes in een bericht naar de studio. En win 2 tickets voor Holland zingt Hazes 2027.
1: Kleine jongen.
0: Zingt Hazes. Alle info op radionoordzee.nl.
2: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
3: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
2: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
4: Slim, zuinig en sfeervol. LED-verlichting van 123LED.nl. 123 geregeld.
5: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
6: Oktober woonmaand. Sfeervolle verlichting, scherpe deals. 123LED.nl.
7: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
8: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
9: Festool Bonus Weeks is 2 halen, 1 betalen. Bij aankoop van een actieproduct ontvang je een TXS 18 accutol gratis. Ga snel naar festool.nl.
10: Festool, al 100 jaar geïnspireerd door vakwerk.
8: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop warmtepomp op eigenhuis.nl.
11: Alle Sigma verf bestel je bij
12: verfwinkel.nl.
13: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op BMW.nl.

0: deze week in de bonus. AH Elster appels in zak voor 1,79. Campina yoghurt en kwark 1 per 1 gratis. En Joma 175 gram 2 stuks voor 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom er dan.
2: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
0: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
2: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
3: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business, Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
4: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
5: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
6: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
7: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
8: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
9: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
7: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
10: Dit bericht is voor... De Powerpop Musical en Juliet komt naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on, maar niet zonder drama. Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors-tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
13: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
14: Simyo.
15: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
16: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
17: Festool Bonus Weeks is 2 halen, 1 betalen. Bij aankoop van een actieproduct ontvang je een TXS 18 accutol gratis. Ga snel naar festool.nl.
18: Festool, al 100 jaar geïnspireerd door vakwerk.
19: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 20% korting op alle banken. 20%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl. Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus stamppotgroenten en aardappels, 1 euro. En onze prijswinnende Klaverland kaasstukken per 100 gram, ook 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee, Plus.
20: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
21: Groot nieuws. De big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot 5000 euro extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet. De big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
22: Kut!
1: keukenkopers, opgelet. Nog maar 5 dagen.
14: Big deals bij Keukenconcurrent.
1: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
22: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
23: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
22: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
23: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
24: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Nieuws van 7 uur.
25: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. Het aantal kankerdiagnoses in Nederland stijgt de komende 20 jaar fors. Volgens het Integraal Kankercentrum Nederland krijgen in 2045... naar verwachting bijna 170.000 mensen per jaar de diagnose kanker, tegen 136.000 nu. De belangrijkste oorzaak is de vergrijzing. Huidkanker wordt naar verwachting de meest voorkomende vorm van kanker. Het COA waarschuwt dat acuut honderden extra opvangplekken nodig zijn. Volgens de organisatie dreigen anders meer asielzoekers buiten de opvang in Ter Apel te moeten wachten. Het tekort komt vooral doordat veel statushouders nog geen woning hebben gevonden. Christa Pike is weer bij bewustzijn na haar mislukte executie vorige week. Volgens haar advocaat is ze aanspreekbaar en krijgt ze intensieve medische zorg. De executie werd afgebroken nadat de toegediende dodelijke spuiten niet bleken te werken. En in Frankrijk is een man uit Zwitserland aan de kant gezet die iets te hard had gereden. Hij werd geflitst met 312 km per uur op een snelweg waar 130 was toegestaan. Zijn rijbewijs en Porsche is hij voorlopig kwijt. De man moet zich later voor de rechter verantwoorden. Al is er een kans dat hij onder een straf uit kan komen. Zijn advocaat zegt dat de radar van de politie te oud is en maar snelheden tot 250 km per uur correct kan meten. Het weer in sommige delen van het land komt dichte mist voor en geldt code geel. Verder is er tot het einde van de middag aardig wat zon. Later vanuit het zuidwesten regen en het wordt 20 tot 25 graden. En dat was het nieuws op Radio Noordzee.
24: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
26: In het noordoosten en zuidwesten van het land komen mistbanken voor. Op de A15 Rotterdam-Maasvlakte bij afrit Oostvoorn al 10 kilometer file. Een uur vertraging, de weg is daar dicht. Het verkeer moet via de af- en oprit tot 10 uur vanochtend. Daar N15 vanuit de Maasvlakte naar Rotterdam, de andere kant op dus, bij de Zuurhofbrug 5 kilometer file in 3 kwartier vertraging. Daar is een ongeluk met een vrachtwagen gebeurd. De weg is daar dicht tot 7:30 vanochtend. N57 Middelburg-Rotterdam bij de aansluiting met de A15, 9 kilometer file en 1/2 uur vertraging. Ja, en omrijden, dat gaat via de N218. De weg Spijkenissen Oostvoorne voor de aansluiting met de N15, 7 kilometer file en 1 uur vertraging. En ook de andere kant op is je extra reistijd 3 kwartier.
24: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee met

0: comeback, hè? Doet hij het wel, doet hij niet? Wel een comeback, geen comeback? Eén groot vraagteken, maar goed, er wordt wat gespeculeerd hier en daar. Marco Borsato hoorde je en vrij zijn.
1: De Radio Noordzee, ochtendshow met Sylvain Stoet.
0: Nou ja, wij niet, hè. Jij bent aan het werk, of je gaat naar je werk, of ben je toch vrij vandaag. Nou, wat het ook is, Noordzee is bij je met 200% puur Hollands. Stoet hier, vandaag 7 oktober. We zagen de week doormidden, nu al. Op deze dag in 1919 was de oprichting van de KLM, de Koninklijke Luchtmaatschappij. Luchtvaartmaatschappij, zo moet het officieel zeggen. En de film, de première, de Tata's. Of de Tata's. Daan gaat in première. Première is een spin-off van de Nederlandse filmserie De Tata's. Vindt plaats in Amsterdam. Gaat over een zoon van de familie van Kampen. Die een episch cadeau wil regelen voor zijn crush. Nou, loopt goed af. Zo, tot zover de...

Stel voor de beelden van Jari Hellegers. Een paar weken geleden alweer in de studio was hij te gast. Vloek van Barcelona deed hij toen ook. En live terug te vinden op radionoordzee.nl.

geen gek idee. Dat is geen gek idee. Kido van de Graaf bij Noordzee. Het maakt niet uit. Zodat ik Babette voor je. Wat doe je nou? Nou, ik doe even een oproepje. Want zometeen is er weer ruimte voor de Nederpop Pepper. Chop, chop, chop. Dat is een plaat die jou op deze woensdag een extra boost geeft om er lekker doorheen te komen. Ja, stoet, als je een boost wil aankondigen, moet je niet zo saai muziekje opzetten. Nee, daar heb je gelijk in. Nee, welke plaat wil je als boost horen? Geef het door via de Radio Noordzee app. En dan wellicht komt hij zometeen langs hier op de radio om jouw woensdag een extra, ja, wat extra kracht te geven.

0: wat doe je nou?
1: Hey, stoet. Hey. Hou nou eens op met dat slappige oude hoer en draai gewoon mijn nieuwe single.
0: Oh, Wolter. Nou, ik ga zeker een fijne plaat van je draaien zometeen. Niet Normaal komt eraan en ook Miss Montreal hoor je zo dadelijk hier.
2: Radio Noordzee.
3: Of je nou een kleine jongen bent of een beetje verliefd, haha.

0: speaker van André Hazes op Radio Noordzee? Stuur dan Hazes in een bericht naar de studio. En win 2 tickets voor Holland Zingt Hazes 2027.
1: Kleine jongen, op een avond ga ik even uit mijn bol.
0: Holland Zingt Hazes. Alle info op radionoordzee.nl.
2: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
3: En als je huur verandert?
2: Pas het zelf aan.
4: En als je gaat samenwonen?
2: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
5: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
4: Ah, relaxed?
5: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
6: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
7: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG, find your more.
8: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
9: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
10: Daar heb je Huub van Hubo.
11: Hoi.
10: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
12: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
10: Wat ook helpt, is een Hubo cadeaukaart van €100. Die krijg je cadeau bij nieuwe raamdecoratie of een kast op maat vanaf €1000. Hubo helpt.
13: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
14: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
15: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
14: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
16: De grootste energieslurpers in huis?
17: Wat kost al die kleding nou echt?
16: Wat heb je nog aan zonnestroom?
18: Wij zijn Kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
19: Vanmiddag nog die sales pitch aan de hele raad van bestuur. Gaat lukken!
20: Net als een elektrische auto. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
21: Festool Bonus Weeks is 2 halen, 1 betalen. Bij aankoop van een actieproduct ontvang je een TXS 18 accutol gratis. Ga snel naar festool.nl.
22: Festool, al 100 jaar geïnspireerd door vakwerk.
20: Vandaag nog jouw perfecte bedrijfsauto vinden? Gaat lukken op financiallease.nl.
23: Geef kleur aan je huis met Club Karwei. Profiteer nu van wel 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
24: Thuisbatterij.
25: Einde salderingsregeling.
26: Terugleverkosten.
0: zonnepanelen uitzetten? Ik heb geen idee wat ik moet doen.
1: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
3: Radio Noordzee. Uit het nieuws.
11: Het aantal kankerdiagnoses in Nederland stijgt de komende 20 jaar flink. Volgens het Integraal Kankercentrum Nederland groeit het aantal nieuwe gevallen van 136.000 vorig jaar naar bijna 170.000 in 2045. Alle vormen nemen toe, maar huidkanker is een uitschieter. Het COA zegt honderden extra opvangplekken nodig te hebben voor asielzoekers. Door het tekort dreigen meer mensen buiten het aanmeldcentrum in Ter Apel te moeten wachten op onderdak. En ook opvang voor kinderen en kwetsbare asielzoekers komt onder druk te staan. En de ter dood veroordeelde Christa Pike is weer bij bewustzijn na haar mislukte executie vorige week. Volgens haar advocaten is ze aanspreekbaar, al heeft ze nog intensieve medische zorg nodig.
3: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
24: In het noordoosten en zuidwesten van het land komen mistbanken voor. Verder al veel vertraging op de A15 vanuit Rotterdam naar Europoort. Bij de Zuurhofbrug 12 kilometer file, uur vertraging. De weg is daar dicht, het verkeer moet via de af- en oprit. Op de N15 Maasvlakte Rotterdam bij de Zuurhofbrug 5 kilometer file en 3 kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. De weg is daar dicht tot 7:30 vanochtend. En daardoor in beide richtingen vertraging op de N218 vanuit Oostvoorne naar Spijkenisse. Een uur extra reistijd tot de aansluiting met de N57. Op de N218 Spijkenisse-Oostvoorne staat de file 10 kilometer voor de aansluiting met de N15 en ook daar een uur vertraging.

0: Montreal en Groothoorn.
1: De Radio Noordzee, Nederpop Pepper.
0: Ook in Zeeland wordt er geluisterd naar Radio Noordzee. Fijn dat je ons gevonden hebt. Ook via de app gewoon, dus kan je ons altijd beluisteren. Vivian die zegt stil van, ja, wij hier in het mooie Zeeland worden altijd blij van bluff. Zou je dat kunnen draaien voor ons? Alsjeblieft, alsjeblieft, alsjeblieft. Met 3 kusjes erbij. Nou, als er mijn kusjes bij staan, ben ik om, hè, dat weet je.
1: De Radio Noordzee, Nederpop Pepper.

0: the curse.
1: De Radio Noordzee-app. Of je thuis ontspant, aan het werk bent of gezellig meezingt in de auto. Met

0: Kijken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
1: Voor de makers.
2: Praxis.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
4: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
6: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
4: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde Beeman. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
7: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
8: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
9: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business, Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
10: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei, live happy.
11: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
10: Daalt de prijs van je TUI Fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug. Dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI. Live happy.
12: Keukenkopers, opgelet. Nog maar 5 dagen.
13: Big deals bij Keukenconcurrent.
12: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent. Gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
14: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
15: What a what?
14: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
16: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
17: Alle Sikkensverf bestel je bij
18: in de aanbieding bij Jumbo. Alle Melk Unibreaker per stuk €0,99. En alle Iglo Fish Cuisine, Viskraam of Fish & Fun 1+1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
19: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
20: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
21: Wow.
20: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
22: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet. De big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je, Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl.

0: Noordzee.nl. Het nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. Het aantal kankerdiagnoses in Nederland stijgt de komende 20 jaar fors. Volgens het Integraal Kankercentrum Nederland krijgen in 2045... naar verwachting bijna 170.000 mensen per jaar de diagnose kanker, tegen 136.000 nu. De belangrijkste oorzaak is de vergrijzing. Huidkanker wordt naar verwachting de meest voorkomende vorm van kanker. Het COA waarschuwt dat acuut honderden extra opvangplekken nodig zijn. Volgens de organisatie dreigen anders meer asielzoekers buiten de opvang in Ter Apel te moeten wachten. Het tekort komt vooral doordat veel statushouders nog geen woning hebben gevonden. Christa Pike is weer bij bewustzijn na haar mislukte executie vorige week. Volgens haar advocaat is ze aanspreekbaar en krijgt ze intensieve medische zorg. De executie werd afgebroken nadat de toegediende dodelijke spuiten niet bleken te werken. En in Frankrijk is een man uit Zwitserland aan de kant gezet die iets te hard had gereden. Hij werd geflitst met 312 km per uur op een snelweg waar 130 was toegestaan. Zijn rijbewijs en Porsche is hij voorlopig kwijt. De man moet zich later voor de rechter verantwoorden. Al is er een kans dat hij onder een straf uit kan komen. Zijn advocaat zegt dat de radar van de politie te oud is en maar snelheden tot 250 km per uur correct kan meten. Het weer in sommige delen van het land komt dichte mist voor en geldt code geel. Verder is er tot het einde van de middag aardig wat zon. Later vanuit het zuidwesten regen en het wordt 20 tot 25 graden. En dat was het nieuws op Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
2: In het noordoosten en zuidwesten van het land komen mistbanken voor. Verder al een ongeluk op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij Roelof Arendsveen, een kwartier vertraging. De A15, Rotterdam-Europoort bij de Zuurhofbrug, 15 kilometer file en een uur oponthoud. Er zijn twee rijstroken dicht. Verkeer kan passeren via de vluchtstrook. De andere kant op is de linkerrijstrook dicht op de N15 vanuit de Maasvlakte naar Rotterdam. Dat is na een ongeluk met een vrachtwagen bij de Zuurhofbrug. 6 kilometer file daar nog en 20 minuten oponthoud. En een uur vertraging in beide richtingen op de N218, de weg Oostvoorne naar Spijkenisse. Richting Spijkenisse staat de file voor de aansluiting met de N57. Richting Oostvoorne sta je vast voor de aansluiting met de N15.
0: De Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu.

is het tijd om een kaartje te kopen. Want hij staat natuurlijk op 14 en 15 november in de Ziggo Dome. En er zijn nog een paar kaartjes voor. Maar het moet wel. Ik sprak hem van de week nog. Hij zei, nou, het gaat wel heel hard nu. Dus wil je erbij zijn, wil je dat niet missen, zorg ervoor dat je dat even checkt op yvesberensen.nl. Zo, goedemorgen, welkom. Zo dadelijk de Hollandse hitvis van deze week in handen van Suzanne Vreek, Pijn Stiller. En ook Nico Landers krijg je zo meteen. Liefde in de nacht. En ik ga je vast voorbereiden, want we gaan binnen nu en een klein half uurtje bellen met Bart van der Weijden. Die ken je natuurlijk van niemand minder dan Raccoon. Dus dat is leuk. We gaan eventjes over zijn nieuwe single, of over hun nieuwe single praten. Hier in Dolphin Show. Welkom, welkom.

0: Zitvis van deze week. Suzanne Freek, pijnstiller. Hey Silvan, hoe maak ik kans op die kaarten voor Hazes? Holland zingt Hazes. Heel simpel, Danielle, dankjewel voor je appje trouwens. Als je een plaat hoort, een klassieker van Hazes, van Hazes Senior heb ik het dan over, dan hoef je alleen maar Hazes te appen. En dat doe je met de Radio Noordzee app. En die is down te downloaden. Die is down te loaden, wou ik zeggen. Dat is geen Hollands. In de App Store bij Google Play. En heb je Noordzee gewoon in je linker of je rechter contact zitten. Om te appen. Hier is Nico Landers.
1: Liefde in de

Radio Noordzee. Hier lunch je elke week met je favoriete BN'ers. Met deze week Django Wagner. De Radio Noordzee Lunch. Vanmiddag.

Als het nou waar is, hè? Stel dat Antoon inderdaad iets zou hebben met Alexia, onze prinses. Wordt Antoon dan Prins Antoon? Dat vind ik wel een goede carnavalsnaam trouwens. Dames en heren, Prins Antoon! Maar goed, of dat waar is, de roddelbladen die zijn er druk mee. Wij niet, gelukkig. Zometeen nu media voor je en John West heb ik voor je. En nogmaals, we gaan zo te bellen met Bart van der Weijden van Raccoon.

0: en de jonge bent of een beetje verliefd, Hazes is altijd de basis. En dat wordt gevierd tijdens het grootste eerbetoon van Nederland. Holland zingt Hazes.
1: Ik moet je zeggen dat ik van je hou. En dat meen ik.
0: Met Radio Noordzee kun jij daarbij zijn. Hoor je deze week een klassieker van André Hazes op Radio Noordzee? Stuur dan Hazes in een bericht naar de studio. En win 2 tickets voor Holland zingt Hazes 2027.
1: Kleine jongen.
0: Holland zingt Hazes. Alle info op radionoordzee.nl.
2: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
5: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
6: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
7: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
8: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5.000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
7: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
9: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter pakken Campina Lang Lekker, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
10: Slim, zuinig en sfeervol. LED-verlichting van 123led.nl. 123 geregeld.
11: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, morgen is de laatste dag. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
10: Oktober woonmaand. Sfeervolle verlichting, scherpe deals. 123led.nl.
12: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je banken erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
13: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
14: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
15: Werkzoeken.nl, voor banen die wel dicht bij huis zijn.
16: Yes!
17: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu, Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: Werkzoeken.nl, voor banen waarin je wel door kan groeien.
16: Yes!
18: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.

0: De Big Event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot 5000 euro extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet. De Big Event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
1: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
2: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
3: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
4: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Radio Noordzee. Uit het nieuws.
6: Het kabinet wil dat hybride warmtepompen vanaf 2029 de nieuwe standaard worden bij het vervangen van cv-ketels. Gewone gasgestookte ketels voldoen dat niet meer aan de norm. Volgens woonminister Boekholt O'Sullivan is dat nodig om de klimaatdoelen te halen. Het rondvaartschip De Festijn is weer terug in de haven van Breskens. Het schip liep gisteren vast op een zandplaat voor de kust van Zeeuws-Vlaanderen. De 75 opvarenden werden geëvacueerd. Door hoog water kwam het schip afgelopen nacht vanzelf los. En in Japan geldt een avondklok en alcoholverbod voor Amerikaanse militairen. Maatregelen volgen op de arrestatie van een Amerikaanse militair die zijn Japanse vrouw zou hebben vermoord.
5: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
7: 365 kilometer file staat er in het land. Het is drukker dan gebruikelijk op dit tijdstip. Staat volledig vast rond de Maasvlakte en ook ongelukken veroorzaken vertraging. De nasleep van een ongeluk op de A1 Apeldoorn-Amersfoort, van alle rijstroken zijn weer vrij bij Voorthuizen, maar nog 6 kilometer file en 20 minuten vertraging daar. Een ongeluk uit de linkerrijstrook van de A4 dicht vanuit Den Haag naar Amsterdam bij Roelof Arendsveen. 7 kilometer file en een kwartier vertraging daar. Half uur vertraging op de A15 vanuit Gorkum naar Rotterdam bij Papendrecht. 14 kilometer file. Ook daar zijn alle rijstroken weer vrij. Dat geldt niet voor de A15 vanuit Rotterdam naar Europoort bij de Zuurhofbrug. 2 afgesloten rijstroken, verkeer via de vluchtstrook. Daardoor 14 kilometer file vanaf Spijkenissen met een uur vertraging. Op de N218 Oostvoorne Spijkenissen. De omrijders in de file voor de aansluiting met de N57. 4 kilometer en een uur oponthoud.

0: Cappuccino. Billy Dans hoor je en Tino Martin. En ik hoor niks geks.
1: De Radio Noordzee Ochtendshow. De ochtendkoffie met...
0: Ja, ze behoren tot een van de beste bands van Nederland. Ze hebben al zoveel top 40 hits gescoord. En we zijn trots dat ze deze ochtend aanschuiven. De band Raccoon, Bart van der Weijden. Bart, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, je bent de vroege vogel.
2: Pak je koffie erbij?
0: Ja, lekker. Ja. Wat drink je 's ochtends?
2: Koffie. Ja? Met een klein beetje melk.
0: Een wolkie. Ja. Een wolkie.
2: Ja, wolkie melk. En karnemelk met gember erin. Vloeibare gember.
0: Gadver, wat is dat vies. Karnemelk überhaupt en dan gember erbij ook nog. Wat ellende.
2: Ah jongen, dat is fantastisch. En goed voor je ook, hè?
0: Ja, waar is het goed voor dan? Voor je stem ook of niet? Melk niet, toch?
2: In ieder geval voor wakker worden, want er zit nogal een kick in.
0: Het is
2: eigenlijk gewoon fruitsambal.
0: Ja, dat is een beetje,
2: echt heel lekker.
0: Het is een beetje jouw energiedrankje 's ochtends. Ik snap het.
2: Ja, precies. Ja.
0: Hey Bart, leuk om elkaar te spreken in de ochtendkoffie bij Noordzee. Ja, spannende tijden voor jullie. Zeker volgend jaar. Maar ik denk dat je daar nu ook een beetje zenuwachtig voor bent. Of niet? Hoewel, het gaat eigenlijk hartstikke goed met de kaarsverkopen voor jullie jubileum. Wat heb ik het over?
2: Ja, want die gaat als een speer. Ja, die hallen die waren al heel lang weg.
0: Ja.
2: Maar die zijn we dus nu lekker aan het spelen.
0: Ja.
2: En die zijn fantastisch. Dat is echt smullen. We hebben een ontzettend mooie lichtshow erbij. En ja, god man, het is gewoon heel gezellig. En een super crew.
0: Maar
2: ja.
0: Al 30 jaar, wat is nou het geheim? Hoe doe je dat nou? Hoe blijf je nou nog gezellig met elkaar?
2: Ja, het is eigenlijk gewoon een familie, hè. Dus je moet elkaar mogen. Dat is heel belangrijk.
0: Ja.
2: Maak van je hart geen moordkuil en... En maak mooie dingen samen.
0: Ja, ja.
2: En een van de perks, of al zo lang samen zijn, je kunt elkaars gezichtsuitdrukking al van verre af lezen. Dus er valt eigenlijk geen onvertogen woord meer, want je voelt elkaar een beetje aan. Het is net een relatie, man.
0: Ja, eigenlijk wel, ja. En misschien al intiemer dan dat, want ja, muziek is heel emotioneel natuurlijk, hè?
2: Ja, dat is het zeker, ja. Ik heb de mooiste job van de hele wereld. Dat zal jij dan wel willen leggen, maar ik vind dat ik hem heb.
0: Nee, ja, geloof ja. Ik. Ik geloof je gelijk. En als je dat 30 jaar mag doen, dan ben je een grootheid in Nederland. En daar mag je trots op zijn.
2: Ja, dat is tof hoor.
0: Ahoy ook, hè?
2: Ja, Ahoy erbij gekomen. Ja, man, staat ook als een speer, hè?
0: Huh? Je lacht erom, hè?
2: Ja, ik lach erom. En joh, het is toch belachelijk. Er staat een vent van 51. En Dennis 52. En ook de jeugd, ik noem dat dan jeugd. De mensen van tussen de 19 en de 25, die haken weer aan. En het is echt fantastisch. Het is jong en oud. Er staan moeders met hun kinders, die staan naar ons te kijken. En dat wil zeggen, moeders draaiden ons vroeger en namen toen hun kinders mee.
0: Ja.
2: En nu nemen de kinders de moeders mee, bij wijze van spreken, en de vaders. Dus ja, het is gewoon echt, het is één slagroom op de taart.
0: Nou, fantastisch, joh. Ja, en nu weer een nieuwe single uitgekomen. Dicht bij het vuur. Het gaat over het missen van familie, begreep ik uit het berichtje.
2: Ja, niet alleen het missen. Het is gewoon familie. De warmte van het vuur van de familie.
0: Ja.
2: Dus ja, het is natuurlijk, er zijn er een aantal weg. En gelukkig zijn er nog heel veel. Vroeger had je eigenlijk een soort van aversie voor de momenten zoals kerst en Sinterklaas. En van, oh jezus, van die moedjes.
0: Ja.
2: Moeten we weer.
0: Ja.
2: En nu zit je er naar uit te kijken.
0: Ja, mooi. Wel heel gaaf. Dat wordt een beetje weer licht gewoon door de jaren heen. Dat wordt een ding, de tradities worden belangrijker. Hè?
2: Ja, het is echt heel echt gewoon een warm bad. Tenminste als je van je familie houdt. En in ons geval is dat zo.
0: Nou,
2: dat is elke keer weer prachtig.
0: Koester dat, Bart. Ja, er komt een nieuw album uit. Het is nog niet duidelijk wanneer het af is, maar gewoon lekker aan rommelen. Hoe werkt dat bij jullie? Gaan jullie dan bij elkaar zitten? Al één keer in de week of zo? Of hoe gaat dat?
2: Nee, zo werkt het niet. Nee, we maken allemaal, we schrijven allemaal door in ons hoofd en in ons hart. En op papier en op de computer en op de telefoon.
0: Ja.
2: Soms zit je op de wc en dan heb je een leuk idee en dan neem je het op.
0: Op de wc?
2: Ja hoor. Of dat is echt geen grap. Ja, met die mobiele telefoon, dat is echt een uitkomst.
0: Ja.
2: Dus er zit gewoon een prachtige dictafoon op natuurlijk.
0: Maar één ding is altijd belangrijk bij jou volgens mij. Er moet altijd het woord broer in zitten of brother of zoiets.
2: Ja. Dus dat zou zo maar kunnen.
0: Het valt
2: of vechten. Of,
0: vooral broer, brother. Dat is een beetje jouw woord volgens mij.
2: Ja, het zit er wel in. Ja. Het is wel een mooi woord. Broer.
0: Ik ga niet lang ophouden op de woensdag. Ga lekker ontspannen. Ga lekker op de wc zitten. Nieuwe teksten, inspiratie opdoen.
2: Oh, lekker dit. Mooi.
0: En we gaan naar jullie nieuwe single luisteren. Dicht bij het vuur. Ja, hier van Noordzee. Dank voor je tijd, Bart.
2: Ja, graag gedaan. Tot de volgende.

Legends hoor je hier bij Radio Noordzee. Rob de Nijs en zondag en daarvoor Raccoon. En hun nieuwe single Dicht bij het vuur met Bart van der Weijden. Waar die dus ons onthulde dat hij de meeste inspiratie krijgt terwijl hij op de wc zit. Ja, dus denk daar maar aan als je de volgende keer luistert naar het nummer Oceaan. Zet hem

0: 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
3: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
4: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Met bijzonder veel voordeel op meer dan 500 nieuwe sieraden. Ideaal voor een mooi aandenken. Aan het ophangen van je eerste schilderijtje. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend. Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
5: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 208 Envy naar buiten te rijden. Een stylistisch juweeltje en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
6: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, eet smakelijk voor straks.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 20% korting op alle banken. 20%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
6: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
9: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
10: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
11: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haiboe.
12: Haiboe.
11: Haiboe.nl.
13: Nu bij Ben, dubbel dikke data.
14: Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op Ben.nl.
11: H-A-I-B-U. Ga snel naar Haiboe.nl.
12: Haiboe.
11: Haiboe.nl.
15: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
16: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
17: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij een krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
18: Lampen hangen? Doe het lekker zelf. Nu met de Gamma Woordenpas 30% korting op verlichting of 30% korting op Philips LED lichtbronnen. Dat zeg ik. Gamma!
17: Laatste dag? Boek nu je citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
19: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
20: Download de app en start met vinden.
21: Vanmiddag nog 14 kozijnen plaatsen. Met code rood gaat lukken.
22: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
23: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
22: Gelijk wegrijden, maar niet het hele bedrag aftikken, gaat lukken. Op financiallease.nl.
0: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
1: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
0: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
9: Ah, hier kan het.
0: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel.

0: Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. Steeds meer werknemers vallen langere tijd uit door mentale klachten. Ruim de helft dreigt de komende jaren te maken te krijgen met stress, een burn-out of andere psychische problemen, zegt verzuimspecialist Acture in de Telegraaf. En opvallend, ook mannen komen steeds vaker thuis te zitten door de combinatie van hoge werkdruk en een druk privéleven met gezin en mantelzorg. Het aantal kankerdiagnoses in Nederland stijgt de komende 20 jaar fors. Volgens het Integraal Kankercentrum Nederland krijgen in 2045 naar verwachting bijna 170.000 mensen per jaar de diagnose kanker tegen 136.000 nu. De belangrijkste oorzaak is de vergrijzing. Huidkanker wordt naar verwachting de meest voorkomende vorm van kanker. De Zweedse politie heeft een man neergeschoten bij het Koninklijk Paleis in Stockholm. Agenten gingen af op een melding van een agressieve man die volgens Zweedse media een mes bij zich had. Hij raakte zwaar gewond, maar is niet in levensgevaar. Waarom de man bij het paleis rondliep met het mes is nog niet duidelijk. En een bizar beeld op een begraafplaats in het Limburgse Schinnen. Daar zijn meerdere graven omgewoeld. Volgens een man die het graf van zijn vrouw bezocht is het heel heftig om te zien. De daders zijn wilde zwijnen die zoeken naar eten. De beesten hebben geen kisten blootgelegd, maar veel grafstenen staan wel schots en scheef. Volgens regiozender L1 komt er een nieuw hek dat de zwijnen tegen moet houden. Het weer in sommige delen van het land komt dichte mist voor en geldt code geel. Verder is er tot het einde van de middag aardig wat zon. Later vanuit het zuidwesten regen en het wordt 20 tot 25 graden. En dat was het nieuws op Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
2: Deze files worden alweer korter, toch is het nog drukker dan gebruikelijk op dit tijdstip. Er staan lange files bij Europoort. En ook veroorzaken ongelukken wat vertraging, 350 kilometer bij elkaar. Ongeluk houdt de linkerrijstrook van de A4 dicht vanuit Den Haag naar Amsterdam bij Roelevarensveen. Daar 8 kilometer file en een kwartier vertraging. De A15 Rotterdam-Europoort bij de Zuurhofbrug, 2 afgesloten rijstroken. Dat heeft te maken met reparaties aan het wegdek, 30 minuten vertraging. Het verkeer moet passeren via de vluchtstrook. Vanochtend gebeurde ook een ongeluk de andere kant op bij de Zuurhofbrug. En daar staan daardoor ook omrijders in de file op de N218. Vanuit Oostvoorne naar Spijkenisse is de vertraging het grootst. Eerst voor de aansluiting met de N57, 3 kilometer en een 30 minuten vertraging. En 10 minuutjes tussen Abbenbroek en Spijkenisse op die N218 vanuit Oostvoorne naar Spijkenisse.
0: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 100% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee.

0: tijdens BNB Verliefd nog gekeken naar die vrouw die in Estepona in Spanje alles had met tanden. Nou, eerlijk gezegd, als ik de tanden zie van Romy Montero, dan snap ik die vrouw wel een beetje. Want het is toch een hele mooie...
1: Radio Noordzee, ja. Hollandse meestergalerij.
0: Zou ik ook die obsessie krijgen? Ik weet het niet. Ik heb zelf een heel lelijk gebit, kan ik je vertellen. Zo, goedemorgen, welkom bij Radio Noordzee. Tijd voor de Hollandse meestergalerij. Vandaag een dame die ik als jochie veel heb gehoord. Want ik woonde vroeger naast een café in Utrecht. Dat was een sportcafé De Bal. De Bal. Zo van na het voetballen even een drankje doen in het sportcafé. En dan was zangeres Honey, die schalde daar door de tent. En deze plaat kan ik dromen. Eerst wil je dit, dan weer dat. Luister mee.
1: De Radio Noordzee, Hollandse meestergalerij.

0: doosje. Scoor alle avonduurs bij Bol.
1: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
0: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor 10,40 per stuk. Scoor alle avonduurs bij Bol. Lees voor gebruik de verpakking.
1: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
4: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
3: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
6: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
7: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
8: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
9: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
10: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
11: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
12: Gooi die kinderwagen maar vol. Alleen deze woensdag bij Kruidvat babydagdeals. Zoals Kruidvat Opvolg en Peutermelk 2 voor €16. En nu met gratis Kruidvat Maispuffs.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Werkzoeken.nl, voor campagnes met een lage kost per hire.
15: Yes!
16: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
17: Citytrippen? Drakentimmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
16: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
14: Werkzoeken.nl, voor een groepenmarketing die wel werkt.
15: Yes!
18: Offerte, check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
19: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar, jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
20: Vaarwel. Salderingsregeling, wat moet ik nu met mijn panelen?
21: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
22: Slecht plan.
21: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
23: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
24: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
25: Oké.
24: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
26: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
0: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
2: Radio Noordzee. Uit het nieuws.
3: Het kabinet wil dat hybride warmtepompen vanaf 2029 de nieuwe standaard worden bij het vervangen van cv-ketels. Gewone gasgestookte ketels voldoen dat niet meer aan de norm. Volgens woonminister Boekholt O'Sullivan is dat nodig om de klimaatdoelen te halen. Het rondvaartschip De Festijn is weer terug in de haven van Breskens. Het schip liep gisteren vast op een zandplaat voor de kust van Zeeuws-Vlaanderen. De 75 opvarenden werden geëvacueerd. Door hoog water kwam het schip afgelopen nacht vanzelf los. En in Japan geldt een avondklok en alcoholverbod voor Amerikaanse militairen. Maatregelen volgen op de arrestatie van een Amerikaanse militair die zijn Japanse vrouw zou hebben vermoord.
2: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
4: De dagelijkse files die worden korter. Wel is het nog druk bij de Maasvlakte en zijn ook wat ongelukken gebeurd. 180 kilometer file nog bij elkaar. Het ongeluk op de A1 vanuit Amersfoort naar Amsterdam veroorzaakt 11 kilometer file tussen Naarden-West en Knooppunt Watergaasmeer. Is je vertraging een kwartier, want er zijn twee rijstroken dicht. A15 Rotterdam-Europoort bij de Zuurhofbrug werkzaamheden. 8 kilometer file, 20 minuten vertraging. Moet daar via de vluchtstrook. 20 minuten vertraging ook op de A27 vanuit Breda naar Utrecht bij Lexmond. En op de AN218 vanuit Spijkenisse naar Oostvoorne. Bij de aansluiting met de N15, 2 kilometer file en nog 10 minuten vertraging.

Geurink, hoorde je een feestje. Met Radio Noordzee naar Holland Sinkt Hazes. Ja, de hele week geven we kaarten weg voor Holland Sinkt Hazes. Volgend jaar is het de 15e editie alweer. En dan mag je kiezen, wil je naar Ahoy toe of gewoon in Amsterdam blijven? Mag ook natuurlijk. Nou, houd goed in de gaten. Als je deze week een plaat hoort van Hazes Senior, dan hoef je alleen maar Hazes te appen met de Radio Noordzee app. En die Noordzee app die is gratis te downloaden in de App Store of bij Google Play. Dus houd het goed in de gaten. Hoor je een plaat van Hazes, gewoon even Hazes appen, oké? Dan maak je de kans op die kaarten. Leuk, hè? Hebben we geregeld voor je hier bij Noordzee. Zo dadelijk Sherry Ann. Niets is alleen en ook Fleming komt eraan. En hier is Benny Nijman.

0: Radio Noordzee.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
2: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals hak groente in pot, 1 euro. En Glorix toiletblokken, ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
3: Het is now or never bij Peugeot. Tot 7000 euro voordeel op alle modellen uit voorraad. En 30 euro korting per maand via private lease. De kans om bijvoorbeeld met een rijk uitgeruste 208 of 2008 Envy naar buiten te rijden. Voorwaarden op Peugeot.nl.
4: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
5: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
6: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5,000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
7: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, morgen is de laatste dag. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
8: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
9: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
8: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
9: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
10: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
11: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
12: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
13: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
14: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
15: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
16: Ik heb hier de biefstuk Bali.
17: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali, die gaat naar mij.
16: Geniet ervan.
15: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
18: Hé, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
19: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
20: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
21: Alle verf super voordelig.
22: Een najaar vol korting bij Trekpleister. Nu Davitamon, Imea en Bional 1 plus 1 gratis. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
23: Even bollen met Select.
24: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
25: Ah, relaxed?
24: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
26: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld.
27: Let's go for more, for Max, from Max.
26: Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
28: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals een lekkere Hollandse stampot, vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel en voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Hollandse maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
29: Een zwembad aanleggen voor een vrouw? En ze komt morgen al thuis. Gaat lukken!
30: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
0: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
30: Vandaag nog jouw perfecte bedrijfsauto vinden? Gaat lukken op financiallease.nl.
1: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
2: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en RadioNoordzee.nl. Het nieuws van 10 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. Steeds meer werknemers vallen langere tijd uit door mentale klachten. Ruim de helft dreigt de komende jaren te maken te krijgen met stress, een burn-out of andere psychische problemen, zegt verzuimspecialist Acture in de Telegraaf. En opvallend, ook mannen komen steeds vaker thuis te zitten door de combinatie van hoge werkdruk en een druk privéleven met gezin en mantelzorg. Het aantal kankerdiagnoses in Nederland stijgt de komende 20 jaar fors. Volgens het Integraal Kankercentrum Nederland krijgen in 2045 naar verwachting bijna 170.000 mensen per jaar de diagnose kanker tegen 136.000 nu. De belangrijkste oorzaak is de vergrijzing. Huidkanker wordt naar verwachting de meest voorkomende vorm van kanker. De Zweedse politie heeft een man neergeschoten bij het Koninklijk Paleis in Stockholm. Agenten gingen af op een melding van een agressieve man die volgens Zweedse media een mes bij zich had. Hij raakte zwaar gewond, maar is niet in levensgevaar. Waarom de man bij het paleis rondliep met het mes is nog niet duidelijk. En een bizar beeld op een begraafplaats in het Limburgse Schinnen. Daar zijn meerdere graven omgewoeld. Volgens een man die het graf van zijn vrouw bezocht is het heel heftig om te zien. De daders zijn wilde zwijnen die zoeken naar eten. De beesten hebben geen kisten blootgelegd, maar veel grafstenen staan wel schots en scheef. Volgens regiozender L1 komt er een nieuw hek dat de zwijnen tegen moet houden. Het weer in sommige delen van het land komt dichte mist voor en geldt code geel. Verder is er tot het einde van de middag aardig wat zon. Later vanuit het zuidwesten regen en het wordt 20 tot 25 graden. En dat was het nieuws op Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee met

willen zeggen, maar heb alles al zo vaak gezegd. En zij heeft al mijn lieve woorden nu al zo vaak naast zich neergelegd.

Paul de Leeuw was dat. Blijf tot de zon je komt halen. Een hele goede morgen. Ja, we zijn officieel begonnen aan het eerste uur. Want het is even na 10 uur. En je luistert naar Marleen op Radio Noordzee. Het is woensdag 7 oktober. Dus je zou kunnen zeggen, de week is doormidden. Ja, het is een beetje flauw. Maar zo is het natuurlijk wel. Als je deze dag achter de rug hebt, dan komt het weekend al lekker dichtbij. Zo kun je het ook zien. Maar verder hoop ik natuurlijk dat je het gewoon lekker naar je zin hebt. Met wat je ook aan het doen bent vandaag. Blijf in ieder geval lekker luisteren naar Radio Noordzee. Want ja, dat is in ieder geval belangrijk als jij kans wil maken op de kaarten voor Holland Zingt Hazes, hè, de 15e editie. Iedere keer als jij een klassieker hoort van André Hazes, dan is meteen de actie die je moet ondernemen, is naar radionoordzee.nl gaan of de Radio Noordzee app. Als je die nog niet hebt, download hem eventjes. Want dan hoef je alleen maar Hazes te appen naar de studio om kans te maken op die kaarten. Je leest daar ook alle informatie over waar en wanneer dat is natuurlijk. Heel veel lekkere muziek. Je krijgt straks ook weer een shownieuws-update. Daar zijn ze nu alweer mee bezig om het laatste shownieuws voor je te verzamelen. En ondertussen gaan wij

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Hallo, ik ben Sonja Allars en dit is de Shownieuws Update op Radio Noordzee. Joep van het Hek wordt ambassadeur van MetaKids. De organisatie zet zich in voor kinderen met metabole ziekte. De gepensioneerde cabaretier wil zijn bekendheid gebruiken om hier aandacht voor te vragen. Samen met zijn vrouw Debbie Petten richtte hij in 2005 de stichting op. RTL Tonight is opgeroepen tot slechtste tv-programma van het afgelopen seizoen. De inmiddels gestopte talkshow krijgt daarom de tv-knol. Volgens de jury staat het programma bovenaan de lijst met grootste tv-flops. En Harry Mens is uitgeroepen tot slechtste presentator. En dat komt onder meer door zijn veelbesproken interview met Catharine Keil. De prijs voor de grootste tv-blunder gaat naar VT Wonen, weer verliefd op je huis. Juvat Westendorp had dinsdag een bijzondere televisieavond. De danser was op hetzelfde moment te zien in de finales van De Meestergids en A Beautiful Mess. En hij won beide programma's. In De Meestergids werd hij uitgeroepen tot beste museumgids. En in A Beautiful Mess won hij als second-hand stylist. Op Instagram noemt Westendorp het zelf wel gek. Volgens hem is dit misschien een teken om voorlopig niet meer aan deelnemersprogramma's mee te doen.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl. En kijk vanavond om 11 uur naar SBS6. Radio Noordzee.

0: zie de berichtjes binnenstromen. En dat is helemaal terecht, want dit was natuurlijk een klassieker van André Hazes.
1: Weetje.
0: Ja, even een weetje, want 7 oktober is dat nog een bijzondere datum. Laten we het gezellig houden. 7 oktober 1919 werd namelijk, dat is leuk om te lezen, de KLM opgericht door Albert Plesman. Maakte KLM de oudste luchtvaartmaatschappij ter wereld die nog steeds onder haar oorspronkelijke naam opereert. Nou, hé, dan weet je dat ook weer. Zometeen met Marleen mee naar het jaar 1990. We gaan naar een bijzondere gebeurtenis, kan ik wel zeggen, uit dat jaar. En ik draai natuurlijk ook een plaat uit dat jaar. Hè. Dat zometeen, maar eerst Lassa en Lange Frans en Wesley Bronkhorst. Het is druk op deze plaat.
2: Kleine champie bij de borrelplank, tot die oester daar en die mossel kwam. Een hosselman, die snoert zijn kans, even met

0: Radio Noordzee.
1: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
3: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
4: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100... en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
3: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
5: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
6: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
7: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse Hoeve Jonge Kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
6: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop energie op eigenhuis.nl.
8: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
9: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle OB-tampons, Extra Protect en Organic 1 plus 1 gratis voor jou. En wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
10: Slim, zuinig en sfeervol. LED-verlichting van 123LED.nl. 123 geregeld.
11: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
12: Ja.
11: En nu?
12: Domeinnamen kopen.
11: Voor je bedrijf?
12: Ja.
11: Welk bedrijf?
12: Ja, dat weet ik nog niet.
11: Welke domeinen dan?
12: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
11: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
12: Ja, €7.000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
13: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
14: Oktober woonmaand. Sfeervolle verlichting, scherpe deals. 123LED.nl.
15: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
16: Hola, ¿dónde está mi casa?
15: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
16: Paella, paella.
15: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
16: Buenas noches.
15: Dus retiketet. En vamos naar Beterbed.
17: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
18: Voor minder. Simpel.
19: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
20: Ah, oh, nee.
19: Maak er een potje van

0: een tikje anders doet.
1: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
2: Groot nieuws. De big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet. De big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
1: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Aruba bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
3: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
6: Voor de makers.
4: Praxis.
3: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde Beeman. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
7: Vanmiddag nog die sales pitch aan de hele raad van bestuur. Gaat lukken.
8: Net als een elektrische auto. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
9: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
8: Een auto leasen onder de €300 per maand gaat lukken. Op financiallease.nl.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel.

0: Marleen mee naar het jaar
1: 1990. Een bijzonder moment in Amsterdam in dat jaar op 16 juni. 4 maanden nadat Nelson Mandela na 27 jaar uit de gevangenis werd vrijgelaten in Zuid-Afrika, bezocht hij Amsterdam. Hij ging naar het Leidseplein en de stad Schouwburg in Amsterdam. 20.000 mensen die waren daarbij. Die juichten Mandela en zijn vrouw Winnie toe. En hij werd ontvangen door de toenmalige Amsterdamse burgemeester Ed van Tijn. Vanaf het balkon van de Amsterdamse Schouwburg sprak Mandela de menigte toe. Dat was dus in 1990. En ik ben wel eens naar Robbeneiland geweest. Naar de cel waar hij gevangen heeft gezeten. 27 jaar. Het is een ongelooflijke ervaring geweest. Om daar rond te lopen in die gevangenis. Onbegrijpelijk hoe die dat zo lang heeft weten vol te houden. Ja, je hebt ook geen keus natuurlijk. Maar wat een verhaal en wat een ervaring om daar te zijn. We gaan ook muziek draaien uit dat jaar. Uit 1990 komt deze van Rowan Hessen. Nou, dat is nog steeds een hit overal waar zij komen. Spelen ze dit natuurlijk en is het één groot feest. Bestel maar.

is Radio Noordzee. Hier lunch je elke week met je favoriete BN'ers. Met deze week Django Wagner. De Radio Noordzee Lunch.

Pas maar op voor Emma Heesters. Hartebreker was dat. We gaan richting de klok van 11. Zometeen in het tweede uur hier op Radio Noordzee. Natuurlijk heel veel lekkere muziek. Je krijgt ook een shownieuws-update. En de link van Marleen komt er nog aan. Maar er is ook nog één plek vrij op de playlist. En die mag

0: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
1: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
0: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
2: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
3: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
4: Let op. Geld lenen kost geld.
5: Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien.
6: Yes!
7: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het. Ja.
8: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker voor het leven.
5: Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
6: Yes!
9: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
10: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
11: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met Bitcoin.

0: weten.
1: Mist dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
2: Lambers. De business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
4: Het is now or never bij Peugeot. Tot €7000 voordeel op alle modellen uit voorraad. En €30 korting per maand via private lease. De kans om bijvoorbeeld met een rijk uitgerust de 208 of 2008 Envy naar buiten te rijden. Voorwaarden op Peugeot.nl.
5: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
6: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor 10,40 per stuk. Scoor alle avonduurs bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
7: Ik hoop maar dat je beren trek hebt. Nu bij Kruidvat een 3-gangen diner voor 2 personen bij restaurant De Beren voor maar 29,95. Oh,

0: bij Bol.
1: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
2: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
3: Ach, verzekeraars, er komen altijd kleine lettertjes.
2: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Begon jouw dag met ruitschade?
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Vaarwel, zal die rinsregeling. Wat moet ik nu?
7: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
8: Slecht plan.
7: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
9: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
11: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Nieuws van 11 uur.
12: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. Een 250.000 oud-studenten gaat volgend jaar meer rente betalen over de studieschuld. Wie binnen 15 jaar moet terugbetalen, betaalt straks 3,28%. En dat is bijna een procentpunt meer dan nu. Bij een aflostermijn van 35 jaar stijgt de rente naar 2,7%. De verhoging geldt alleen als je rentevaste periode afloopt of als je dit jaar voor het laatst een studielening kreeg. Steeds meer basisscholen doen mee aan Paarse Vrijdag, meldt het AD. Leerlingen en leraren dragen dan paars om te laten zien dat iedereen erbij hoort, ongeacht op wie je verliefd wordt. Volgens belangenorganisatie COC blijft de belangstelling groot. Tegelijk zijn er zorgen, want homoseksualiteit wordt onder jongeren minder geaccepteerd. Een steeds grotere groep staat er volgens de organisatie niet positief tegenover. De chaos in het centrum van Schiedam, daar staat een complete winkelstraat onder water na het knappen van een hoofdleiding. Op sommige plekken staat het water 20 centimeter hoog en stroomt het winkels binnen, meldt Omroep Rijnmond. Eigenaren van panden in de Hoogstraat moeten wachten tot de brandweer het water weg heeft kunnen pompen. Hoe lang dat gaat duren is niet bekend. En de verkeersborden die 30 km per uur aangeven in Amsterdam blijken nogal kwetsbaar, meldt de Telegraaf. Ze zijn in het kader van de duurzaamheid niet gemaakt van aluminium, maar van hennepvezels en hars. Maar ze kunnen niet zo goed tegen de elementen. Volgens de Amsterdamse partij Denk kun je sommige borden zelfs kapot knijpen als ze nat zijn. De partij trekt daarom aan de bel over de staat van de verkeersborden. Het weer, op steeds meer plekken zon en 20 tot 25 graden. Later vanuit het zuidwesten regen. En dat was het nieuws op Radio Noordzee.
11: Nieuw, de Radio Noordzee app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store.

0: op de achterbank.
1: Tessa June, achterbank. En we zijn begonnen aan het tweede uur van Marleen hier op Radio Noordzee.
2: Weetje.
1: Ja, en dan begin ik eigenlijk even meteen met een leuk weetje. Ik ben ervan, de feitjes, de weetjes, de wist je datjes. Want het is 7 oktober vandaag en op 7 oktober 2023... kroonde de Nederlandse Formule 1-coureur Max Verstappen zich voor de derde keer op rij tot wereldkampioen. Ja, en hij stelde eigenlijk de titel uitzonderlijk vroeg veilig tijdens de sprintrace van de Grand Prix van Qatar. Maar de echte fans die weten dit natuurlijk wel, hè. Er staat een shownieuws-update voor je klaar straks. Die ga je horen, dus dan ben je weer helemaal op de hoogte van het wel en wee van alle sterren in binnen- en buitenland. Heel veel lekkere muziek natuurlijk ook weer. En de link van Marleen, die komt eraan. Maar eerst deze klassieker van Ramses Shaffi. Sammy.
3: Sammy loopt niet zo gebogen.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Hallo, ik ben Sonja Allersje en dit is de Shownieuws Update op Radio Noordzee. Joep van het Hek wordt ambassadeur van MetaKids. De organisatie zet zich in voor kinderen met metabole ziekte. De gepensioneerde cabaretier wil zijn bekendheid gebruiken om hier aandacht voor te vragen. Samen met zijn vrouw Debbie Petten richtte hij in 2005 de stichting op. RTL Tonight is opgeroepen tot slechtste tv-programma van het afgelopen seizoen. De inmiddels gestopte talkshow krijgt daarom de tv-knol. Volgens de jury staat het programma bovenaan de lijst met grootste tv-flops. En Harry Mens is uitgeroepen tot slechtste presentator. En dat komt onder meer door zijn veelbesproken interview met Catharina Keil. De prijs voor de grootste tv-blunder gaat naar VT Wonen, weer verliefd op je huis. Juvat Westendorp had dinsdag een bijzondere televisieavond. De danser was op hetzelfde moment te zien in de finales van De Meestergids en A Beautiful Mess. En hij won beide programma's. In De Meestergids werd hij uitgeroepen tot beste museumgids. En in A Beautiful Mess won hij als second-hand stylist. Op Instagram noemt Westendorp het zelf wel gek. Volgens hem is dit misschien een teken om voorlopig niet meer aan deelnemersprogramma's mee te doen.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl. En kijk vanavond om 11 uur naar SBS6.

0: alles overwinnen van Nick en Simon. Het is maar de vraag of ze inderdaad alles overwinnen en misschien ooit nog weer samen gaan optreden.
1: De link van Marleen.
0: Daar is het tijd voor. Wat is de link van Marleen? Dat is deze hele week al het woord hart. En dan niet hart van keihard en er is er niet doorheen te beuken. Nee, het gaat mij om het orgaan. Hart, met hart en ziel. Je weet wel. We hadden op maandag hadden we hartslag van Rutje Kot. En gisteren banger hart van Rob de Nijs. En vandaag heb ik een nummer uitgekozen van Tino Martin en Mart Hoogkamer. Het is een nummer uit 2023. En het zijn vrienden van elkaar. Ze wilden al heel lang met elkaar samenwerken. Maar ja, ze zijn allebei zo druk dat het er eigenlijk heel lang niet van kwam. Maar toen ze eenmaal de studio ingingen, was het ook binnen een uur af. Het nummer heet Hartslag van de Stad. En je gaat er dan toch een beetje vanuit dat het over Amsterdam gaat. Ik weet niet hoe ik daar zo vanuit ga. Is een aanname van mij. Maar de clip is in ieder geval opgenomen in Brussel. Nou, dan weet je dat ook weer. Dit is dus Hartslag van de Stad van Tino Martin en de Mart Hoogkamer in
1: De Link van Marleen.

Door het oog van de nacht van Flair. En dit zijn de klanken van Rutschekot. Vrede, het is bijna 11:30. Wil jij zometeen per se een plaat horen hier op Radio Noordzee? Voor jezelf of voor iemand anders? Laat het me weten via de app of radionoordzee.nl.

0: Noordzee.
1: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
2: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
3: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix, 1 euro. En Milka, een reep tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee, Plus.
2: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
4: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf 20 euro per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
5: Groot nieuws. De big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot 5000 euro extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet. De big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
6: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
8: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
9: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
8: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
10: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
11: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
12: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
11: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
13: Ah, hier kan het.
11: Dus, gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
14: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, morgen is de laatste dag. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
15: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. 1 uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
16: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
15: Een initiatief van Pfizer.
17: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
18: Oh, de Amazon Prime dealdagen zijn er met 2 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk.
19: Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
18: Deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
20: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Shop nu op amazon.nl.
21: Oh. Vanmiddag nog 14 kozijnen plaatsen. Met code rood. Gaat lukken.
22: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
23: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Pak.
0: anders schrijf je mis.
1: Vandaag nog jouw perfecte bedrijfsauto vinden? Gaat lukken op financiallease.nl.
2: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Alle Melkuni Breaker per stuk 99 cent. En alle Iglo Fish Cuisine, Viskraam of Fish & Fun 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.

Alles of niets van Linda, Roos en Jessica. En dan is het nu tijd, hoogste tijd zelfs, om een verzoekje in te willigen. En dat doe ik heel graag. En dat doe ik vandaag voor Jelske. Zij heeft mij een berichtje gestuurd via de Radio Noordzee-app. Als je die nog niet hebt, download hem eventjes. Want het is zo makkelijk om hier een berichtje naartoe te sturen. Ook natuurlijk om kans te maken op die kaarten voor Holland Sint Hazes. Hè. Maar... daar ging het niet over. Het ging over het verzoekje van Jelske. Zij is helemaal fan van Luna en ze wil heel graag het liedje Schoonzoon horen van Luna. Bij deze is dat geregeld, Jelske. Ga er lekker van genieten. Blijf lekker luisteren naar Radio Noord.

Heb jij een vraag? Wil jij echt iets weten van Django Wagner? Dan zou ik, als ik jou was, vandaag mijn kans grijpen. Want je kunt via radionoordzee.nl of via de Radio Noordzee-app natuurlijk hem allerlei vragen stellen. Hè? Vraag wat je wil, want hij kan daar zomaar eens antwoord op gaan geven. Zometeen tussen 12 en 1 als hij het lunchprogramma hier presenteert op Radio Noordzee. Want het is al bijna tijd om te lunchen. Dus ik wens jou heel veel plezier met Django Wagner het komende uur. Blijf lekker bij Radio Noordzee. We doen alles op gevoel hier. En tot morgen!

0: Dit is Radio Noordzee. 200% puur Holland.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
4: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
5: Ontdek de beste Boti Deals en meer op socialdeal.nl.
4: Sorry Bo, het is Beauty.
5: Oh ja, en waarom staat er dan Boti? Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Vaarwel, zal salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
7: De salderingsregeling stopt, maar blijven hangen in je drama?
8: Slecht plan.
7: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen, ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
5: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.

0: snijden.
1: Oh, wil ik wel.
0: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
2: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
3: Chris?
4: Ja?
3: Hoef jij niet te werken vandaag?
4: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
3: Dus, heb je nu...
4: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
3: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
5: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
6: Werkzoeken.nl voor een groepenmarketing die wel werkt.
7: Yes!
8: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
6: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
7: Yes!
9: Ik hoop maar dat je beren trek hebt. Nu bij Kruidvat een 3-gangen diner voor 2 personen bij restaurant De Beren voor maar €29,95. Oh, op naar...
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Slim, zuinig en sfeervol. LED-verlichting van 123led.nl. 123 geregeld.
12: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
11: Oktober woonmaand. Sfeervolle verlichting, scherpe deals. 123led.nl.
13: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
14: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
15: Fans van voordeel.
14: Aldi.
16: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer. Van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
14: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
15: Fans van voordeel.
14: Aldi.
17: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
18: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
19: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 2008 Envy naar buiten te rijden. Een strak design en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
20: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tet naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.

0: 12 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Willemijn Delwel. Voor een moord in Tilburg 9 jaar geleden heeft een man 10 jaar cel gekregen. Hij had een vrouw gestoken in haar borst en de keel doorgesneden. Ze zouden ruzie hebben gehad over drugs en hij zou een schuld bij haar hebben gehad. Justitie had 12 jaar geëist. Het wordt minder omdat de zaak al zo lang sleept. Het OM verdenkt twee jonge mannen ervan dat ze in juli vanuit Kopenhagen naar Nederland zijn gevlogen om liquidaties te plegen in Amsterdam en Haarlem. De politie kon de liquidatiepoging in Haarlem voorkomen en die in Amsterdam mislukte. Justitie denkt dat de twee zijn ingehuurd door een internationaal crimineel netwerk. Honderdduizenden oud-studenten gaan volgend jaar meer rente betalen over hun studieschuld. Wie binnen 15 jaar moet terugbetalen, betaalt straks ruim 3%, bijna een procentpunt meer dan nu. De verhoging geldt alleen als je rentevaste periode afloopt of als je dit jaar voor het laatst een studielening kreeg. En het is overmorgen Paarse Vrijdag en steeds meer basisscholen doen daaraan mee, meldt het AD. Leerlingen en leraren dragen dan paars om te laten zien dat iedereen erbij hoort, ongeacht op wie je verliefd wordt. Volgens belangenorganisatie COC blijft de belangstelling groot. Tegelijkertijd zijn er zorgen, want homoseksualiteit wordt onder jongeren minder geaccepteerd. Het weer veel zon en tot de avond droog, met op veel plekken meer dan 20 graden. In het zuiden zelfs 25. En tot zover het nieuws op Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 100% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu de Radio Noordzee Lunch. Met

0: van je lunch. Met Django Wagner, Radio Noordzee.
1: Je liep mijn wereld in.

0: Mooi deze van Marco Borsato en Treintje Oosterhuis. Ik zou het zo weer overdoen.
1: De Radio Noordzee Lunch.
0: Deze hele week met Django Wagner. Inmiddels weer aangeschoven. Goedemiddag.
2: We zijn er weer.
0: Ja, zeker weten. Gezellig dat je er weer bent. Wat zit er op het broodje vandaag?
2: Nou, ik heb hem eigenlijk overgeslagen.
0: Oh, heb je hem niet meegenomen?
2: Nee. Vandaag niet. Straks na de uitzending.
0: Gaan we dat zo nog even regelen?
2: Ja, gewoon straks na de uitzending.
0: Nee joh, we laten het gewoon naar boven komen. Komt wel helemaal goed. Nou, een uur lang jouw favoriete muziek. En, ja,
2: heerlijk.
0: Mooie verhalen ook, denk ik.
2: Ja, weet je wat het is? Heel veel liedjes. Daar luister je naar, dan heb je ook een persoonlijke, toch wel een persoonlijk tintje aan. Ik heb ook wel eens dat mensen naar me toe komen als ik dan gezongen heb. En dat mensen dan ook gewoon zeggen, dit liedje heeft mij in moeilijke tijden geholpen. En ja, dan dat geef je dan toch wel een kick. En je hebt dat zelf ook. Dus dat is wel muziek verbroedigd. Mm-hmm. En muziek is gewoon het mooiste wat er is.
0: Absoluut. Dat liedje van Wesley Bronkhorst staat op je lijstje.
2: Ja.
0: Amalia, wat heb je daarmee?
2: Ja, het is toch gewoon een hit.
0: Ja,
2: laten we eerlijk
0: zeker
2: zijn.
0: Ja.
2: De Amalia van Wesley is gewoon een hit. En het is ook een super zanger. En het is ook een vriendje van me. En ja, het is gewoon af. Er is eigenlijk weinig aan toe te voegen. Ja, het is gewoon super.
0: Dan gaan we er lekker naar luisteren, dacht ik zelf.

0: De Lunch op Radio Noordzee en Thomas Berger.
1: Radio Noordzee Lunch.
0: Die lekker aan zijn lichaam gewerkt heeft. Hè? Heb je dat meegekregen?
2: Ja, joh. Zo. Hey, ik verschoot ervan.
0: Nou, ik herken hem ook bijna niet, moet ik zeggen.
2: Nee, maar Giel Ookmluis. Ja, die jongen die heeft gewoon echt een catalogus qua liedjes.
0: Niet normaal, hè?
2: Niet normaal. Ja. En altijd steady. Ik heb hem nog nooit kunnen betrappen op een valse noot.
0: Nee.
2: Nog nooit.
0: Het is de lunch op Radio Noordzee met Django Wagner en ik ben Wouter trouwens. Je fans, hoe belangrijk zijn die voor je?
2: Nou, ik denk dat het belangrijkste is van een zanger of van een zangeres. De fans, de mensen die naar je optredens komen, de mensen die naar je liedjes luisteren, mensen die jouw liedjes streamen. Mm-hmm. En niet de mensen die jouw liedjes wegzeppen, want dat is niet leuk natuurlijk voor een artiest zijnde.
0: Nee.
2: Maar gewoon dat je gewoon ook een persoonlijk dingetje met die mensen krijgt. Dat is gewoon superleuk, want...
0: Ja.
2: Er zijn mensen die komen naar me toe en die vertellen dan ook gewoon bijna een heel levensverhaal. En,
0: mm-hmm.
2: en ik mag er een deeltje van zijn.
0: Ja.
2: Dus ja, eigenlijk gewoon, er is niks mooier als een fan die jouw muziek volgt en die er ook gewoon echt van houdt.
0: Je neemt er ook even echt de tijd voor altijd, hè?
2: Zeker weten. Ik zorg altijd bij mijn optredens. Ik probeer altijd een half uur van tevoren te zijn. En ik probeer ook altijd een half uur speling te kunnen houden. Dat ik toch even met die mensen even op de foto kan. Dat ik even een kort praatje kan maken. Gewoon even er ook zijn voor de mensen. Want mensen komen helemaal van heinde naar verre komen ze naar je toe om bij een optreden. Ja, dan moet je de mensen ook gewoon iets... vind ik, de mensen gewoon ook iets teruggeven. En het is ook leuk, want je leert gewoon echt persoonlijke verhalen van mensen.
0: Ja.
2: Er zijn zelfs mensen die hebben zijn kinderen naar me vernoemd.
0: Oh, wauw. Ja, ja. Kun je nagaan, inderdaad. Ja. Zover gaat dat op een gegeven moment. En ze zijn natuurlijk super blij om je dan inderdaad even te zien. En ja, je maakt hun dag, denk ik, door even met ze te praten.
2: Ja. Als het even kan, misschien dat je zelfs misschien nog een drankje samen kunt doen.
0: Ja.
2: Wie zal het zijn? We zijn ook maar gewone mensen, snap je? Dus, en dan is het gewoon superleuk om die mensen toch gewoon een klein stukje extra te geven.
0: Jij bent fan van André Hazes, dat kunnen we wel stellen.
2: Ja, nee, tuurlijk. André Hazes, Willy Alberti.
0: Maar André Hazes gaan we nu draaien.
2: Ja.
0: Eenzaam zonder jou.
2: Eenzaam zonder jou.
0: Heb je daar nog iets bij te vertellen of zeg je, nou, laten we maar gewoon...
2: Nee, dit liedje vertelt het al over zichzelf. Dit is gewoon... dit is gewoon een iconisch liedje ook. En heel veel mensen kennen deze ook niet. En dat maakt het juist... denk ik extra bijzonder.
1: De Radio Noordzee Lunch.

0: de jonge bent of een beetje verliefd, Hazes is altijd de basis. En dat wordt gevierd tijdens het grootste eerbetoon van Nederland. Holland zingt Hazes.
1: Moet je zeggen dat ik van je hou. En dat meen ik.
0: Met Radio Noordzee kun jij daarbij zijn. Hoor je deze week een klassieker van André Hazes op Radio Noordzee? Stuur dan Hazes in een bericht naar de studio. En win 2 tickets voor Holland zingt Hazes 2027.
1: Kleine jongen.
0: Zingt Hazes. Alle info op radionoordzee.nl.
2: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
3: Morgen.
2: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
5: Ariel, je kent het wel! Nu bij Kruidvat, 2 gigapacks Ariel wasmiddelpots voor €66. Alle wasfanaten, verzamelen bij...
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
8: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past... en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
9: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
10: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
11: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
8: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
12: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
13: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
14: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.

0: Laatste dag. Boek nu je citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
1: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
2: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
3: Even bollen met Select.
4: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
5: Ah, relaxed?
4: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
6: Deze week in de bonus. AH Elster appels in zak voor 1,79. Campina yoghurt en kwark 1 per se gratis. En Joma 175 gram 2 stuks voor 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: In beweging voor een duurzame toekomst. SPI brengt kennis, vakmanschap en techniek samen voor de energietransitie, digitale transformatie en een vitale infrastructuur om Nederland draaiende te houden. SPI brengt het in beweging.
8: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
9: Waarom ik als schilder Sick & Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
10: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
11: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
10: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
12: Ah, hier kan het.
10: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
13: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
14: De grootste energieslurpers in huis?
15: Wat kost al die kleding nou echt?
14: Wat heb je nog aan zonnestroom?
16: Wij zijn Kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
17: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 208 MV naar buiten te rijden. Een stylistisch juweeltje en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
18: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
19: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
18: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
20: 200% puur Hollands. Radio Noordzee. De Radio Noordzee Lunch met Django Wagner.

0: recept.
1: Het was Bram Bongers op Radio Noordzee en het perfecte recept.
2: De Radio Noordzee Lunch.
1: Deze week met Django Wagner. Je bent een echte familieman ook, volgens mij.
3: Ja, zeker weet ik. Ik probeer natuurlijk eerst natuurlijk mijn familie natuurlijk goed voor mijn familie te zijn en dan pas voor mezelf.
1: Uh-huh. Ja. Twee zoons?
3: Twee zonen, ja.
1: Een vrouw?
3: Ook al.
1: Druk bestaan. Hoe meng je dat allemaal met elkaar? Hoe krijg je dat?
3: Weet je, het is, als ik onderweg ben, dan ben ik gewoon Django de zanger. Tenminste, in de zin van als ik met mijn muziek weg ben. En als ik dan voor de rest, als ik gewoon, gewoon thuis ben, om het zo maar te zeggen, dan ben ik gewoon Django. Ben ik Django man, Django pa, Django zoon. Van mijn vader, die woont ook naast mij. Mm-hmm. Dan ben ik gewoon Django. Dus dan ben ik niet de artiest, dan ben ik gewoon Django. En dan moet ik ook wel eens met mijn armen en mijn mouwen steken.
1: Ja. Gaat het klokje even af en heb je alle tijd.
3: Ja,
1: precies. Hartstikke goed. Monique Smit, wat heb je met haar?
3: Ja, Monique is gewoon een schatje. Laten we eerlijk zijn. En Monique, maar luister, ik denk dat het op dit moment de artiest is die ik het meeste tegenkom bij mijn optredens.
1: Oh ja, dat denk ik ook
3: heel
1: wel.
3: Vaak,
1: ja.
3: Net voor mij of net na mij, dan staat ze ook op al die mooie podia

0: zijn het gewoon de mannen die aan het zingen zijn.
1: Ja.
0: En ik ben blij dat Monique er nu ook bij hoort. Dus zij is ook gewoon one of the guys.
1: Ja, zo grappig. Dit liedje dat heet Blijf je vanavond bij mij. Maar haar recente liedje, dat heet dan Niet thuis vannacht, hè?
0: Ja, nou ja, ze is wel vaker niet thuis.
1: Denk ik ook. Ja.

0: Dat is wel een beetje een voorteken. Nooduitgang, je hoorde het goede doel, want...
1: De Radio Noordzee Lunch.
0: Loopt alweer een beetje op zijn eind, hè, Django?
2: Ja, ik snap niet dat het allemaal zo kort duurt. Bijna geen tijd om echt gewoon lekker, gewoon helemaal voluit gewoon de dingen te gaan dat we het over dingen gaan hebben en zo. Maar het is wel superleuk, dus dat is natuurlijk weer de andere kant natuurlijk. Omdat het zo leuk is, is het ook zo snel voorbij.
0: En wat mij betreft ben je voor morgen weer uitgenodigd. Dus als je tijd hebt...
2: Morgen. Morgen ben ik er gewoon weer.
0: Hartstikke goed.
2: En ik mag hopen dat ik zelfs nog een verlenging van de week krijg. Want dit is gewoon geweldig om te doen.
0: Nou, we kunnen het wellicht even voorstellen. Die hit met Frans Bauer van vorig jaar.
2: We moeten ook andere mensen een kans geven.
0: Jawel, maar...
2: Ja. Concordland.
0: We kijken wel even. Die hit met Frans Bauer van vorig jaar.
2: Ja, heb je al genoeg genoten?
0: Nou, gaan we daarmee afsluiten?
2: Het is een vraag natuurlijk naar alle luisteraars. Heb je al genoeg genoten? En heb je nog niet genoeg genoten? Ga lekker genieten vandaag.
1: Radio Noordzee.

0: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, eet smakelijk voor straks.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet, de big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
0: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
3: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei, live happy.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je, Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
3: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Gran Canaria bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
5: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
6: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
7: Gooi die kinderwagen maar vol! Alleen deze woensdag bij Kruidvat, babydagdeals. Zoals Kruidvat Opvolg en Peutermelk, 2 voor €16. En nu met gratis Kruidvat Maispuffs.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.

0: specialist.
1: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
2: Hola, ¿dónde está mi casa?
1: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap. Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
2: Buenas noches.
1: Dus retteketet. En vamos naar Beterbed.
0: De laatste keukentrends. Keukeloos heeft het.
3: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, morgen is de laatste dag. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
4: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het aller goedkoopste van Nederland.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
4: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen. 1 ster beter leven. 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk. 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Hey, Goos. Haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl.
8: Honor the craving.
9: Domino's.
10: Een zwembad aanleggen voor een vrouw? En ze komt morgen al thuis. Gaat lukken.
11: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
11: Een auto leasen onder de €300 per maand? Gaat lukken op financiallease.nl.
13: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
14: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
15: AI geeft heel veel liefdesadvies. Maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
16: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik.
15: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
14: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.
17: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
0: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 1 uur.
18: Goedemiddag, ik ben Willemijn Delwel. Tevreden gezichten op het Catshuis in Den Haag na het eerste overleg van het kabinet met de bonden en werkgevers, die ze ook wel de sociale partners noemen. De komende maanden gaan ze het hebben over uitkeringen. Het kabinet ziet na stakingen af van bezuinigingen, maar aan het systeem moet wel het een en ander verbeterd worden. Het is kinderboekenweek, maar in de bestsellerslijst van de boekwinkels trekken niet de jeugdboeken de aandacht. Want Paulien Cornelissen heeft een week na haar dood een record te pakken. 7 van haar boeken zijn ineens terug in de lijst en zo'n groot aantal is nooit eerder voorgekomen. De Nobelprijs voor scheikunde gaat dit jaar naar een Fransman en een Japanner. Ze worden geëerd voor hun onderzoek naar gespiegelde moleculen. Als moleculen 1 kant op gedraaid zijn, werken ze anders dan als ze gespiegeld zijn. En zo kan een geneesmiddel bijvoorbeeld helpen tegen hoest, terwijl die andersom gespiegeld juist werkt als pijnstiller. En een Britse avonturier die 28 jaar geleden aan een wandeling rond de wereld begon, is weer thuis. De afgelopen dagen is hij daar vanuit Frankrijk heen gezwommen. De man, ooit parachutist in het Britse leger, begon in november 1988 aan zijn tocht. En dat deed hij in Chili na een weddenschap. Hij mocht van zichzelf alleen wandelen. Het weer veel zon en tot de avond droog, met op veel plekken meer dan 20 graden. In het zuiden zelfs 25. En tot zover het nieuws op Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee. Met nu.

We hebben hem bereikt. Het midden van de werkweek. Kortom, we kunnen langzaam uit gaan kijken naar het heerlijke weekend. Geniet vandaag ook nog even van de zon, want dat gaat de komende dagen wel wat minder worden. Zeker vrijdag staat er behoorlijk wat regen ingetekend in de weerradar. Dus geniet daar vandaag nog even van. En de rest van die werkdag op deze woensdag vliegt voorbij met de muziek van Radio Noordzee. En over zonnige temperaturen gesproken, zometeen een liedje over een vakantieliefde van de drie J's. Je zit in mijn hoofd, komt eraan. Ook Gerard Cox hoor je zometeen met een klassieker. En dit is Zobie Levi. Lekker bij dit weer. Een huisje aan de zee.

lekker meeneuren je met deze klassieker van Gerard Cox. Je hoorde, het is weer voorbij, die mooie zomer. En ja, dat klopt, hè, de herfst is officieel begonnen. Ik heb het even voor je uitgezocht. Vanaf vandaag is het nog 257 dagen... tot de zomer van 2027. Nou, dat valt reuze mee, toch, als je het zo hoort. Nou,

0: is door Consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
1: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 2008 Envy naar buiten te rijden. Een strak design en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
0: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
2: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie bo.
3: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
2: Beren goed, thanks bo.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: En actie olifant.
4: Nu bij Coolblue Zakelijk. De nieuwste generatie HP ProBook en EliteBook laptops. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
3: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
5: Maak kennis met de gloednieuwe MG iM5 en MG iM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
6: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
7: Thuisbatterij, einde salderingsregeling,
8: terugleverkosten,
9: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
7: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
10: Legends Never Die. Het Halloween Horror Festival in Movie Park Germany keert terug. Nieuw, de horrorattractie Jason Universe en Phobia, de live horror game show. Tickets en horrorhuizen voor het grootste Halloween-evenement van Europa zijn uitsluitend online te boeken via MoviePark.nl.
11: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
12: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
13: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
14: Alle Sigma verf bestel je bij
15: nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen of 30% korting op Altrex reformladders. Daarmee kom je hoger op. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
16: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
17: Vanmiddag nog die sales pitch aan de hele raad van bestuur. Gaat lukken.
18: Net als een elektrische auto. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
19: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
18: Gelijk wegrijden, maar niet het hele bedrag aftikken? Gaat lukken. Op financiallease.nl.
20: Get ready for the OG.
21: All y'all bitches wanna look alike me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
22: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg...
23: Doei doei!
22: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
0: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
22: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.

0: breek ik die van jou.
1: Emma Heesters, Radio Noordzee, je hoort de hartenbreker. Zometeen hier de nieuwste van Romy Montero en Jeroen van der Boom. Hoor je ook zometeen.
2: Radio Noordzee, in je streektaal.
1: Wij zijn natuurlijk 200% puur Hollands bij Radio Noordzee. Maar één keer per week, op woensdagmiddag, vind ik het altijd leuk om even te gaan grasduinen in de archieven van Radio Noordzee op zoek naar muziek in een streektaal. Want we hebben uiteraard heel veel muziek in bijvoorbeeld het Limburgs, het Fries, het Zeeuws, het Achterhoeks, het Drents. Nou, noem maar op. Vandaag gaan we naar de stad waar momenteel de hoofden worden gebroken over de begroting. Komen we eruit met z'n allen? Nou ja, je zou bijna denken van nee, maar het moet daar wel een keer gaan gebeuren in Den Haag. Nou, dan weet je het wel. Harry Klorkenstein is dit en oh, Den Haag.
2: Radio Noordzee, in je streektaal.

Prachtig. Jeroen van der Boom bij Radio Noordzee. Je hoorde, werd de tijd maar teruggedraaid. En nou, wat mij betreft doen we dat niet, want we zitten net aan de betere helft van de week. Ja toch, woensdagmiddag, bijna 2 uur. Kortom, de betere helft van de week is begonnen. Heel in de verte kun je het weekend al voor je zien. En de werkdag gaat lekker snel voorbij met 200% puur Hollandse muziek. Dit is Radio Noordzee met zometeen hier een kakel versus shownieuws update. Want wat gebeurt er in de wereld van de sterren? Je hoort het zometeen in die shownieuws update. En nu Monique Smit en Kido van der Graaf. Dit is Beter Af Alleen.

0: Radio Noordzee.
1: Even bollen met Select.
0: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
2: Ah, relaxed?
0: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
3: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
4: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Plus stamppotgroenten en aardappels, €1. En onze prijswinnende Klaverland kaasstukken per 100 gram, ook €1. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
5: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Grando. Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
7: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet, de big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
8: Grando. Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
9: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
10: Wow!
9: Doe dan de ING Quickcheck. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
11: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
12: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1+1 gratis. En alle 1 liter pakken Campina Lang Lekker, ook 1+1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja. Van Jumbo.
13: Dit bericht is voor... De Powerpop Musical en Juliet, kom naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on, maar niet zonder drama. Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets.
14: Vaarwel, zal die eens regelen. Wat moet ik nu?
15: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama? Slecht plan. Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
16: Bij Ducardi worden het schitterende dagen. Met bijzonder veel voordeel op meer dan 500 nieuwe sieraden. Ideaal voor een mooi aandenken. Aan je eerste zelfgebakken zuurdesembrood. Dus loop gewoon eens binnen. Ducardi Juwelier. Gewoon schitterend.
17: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
18: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
17: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
18: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
19: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
20: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
21: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
22: Fans van voordeel.
21: Aldi.
23: De snelpakkers van KPN zijn er weer.
2: tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
21: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde Beeman. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
10: Fans van Voordeel.
21: Aldi.
22: Kies voor gaan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en gaan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
23: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 2 uur.
24: Goedemiddag, ik ben Willemijn Delwel. Op steeds meer plekken in ons land leven wolven en het Wolvenmeldpunt ziet 5 gebieden waar ze binnenkort ook blijven hangen. In Brabant worden op 2 plekken wolven vaker op wildcamera's gezien, zegt het meldpunt. En ook in Overijssel, rond het Lauwersmeer in Friesland en Groningen en in het oosten van Groningen worden aanwijzingen gezien. Op het Markermeer bij Lelystad zijn een viskotter en een sleepboot met een woonark op elkaar gebotst. Meerdere opvarenden raakten lichtgewond, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis. Door de aanvaring raakte de woonark lek. Het gat is dichtgemaakt, zodat hij niet kan zinken. Hoe het kon dat ze op elkaar botsten is nog onduidelijk. De jongere variant van ChatGPT met een toezichtfunctie voor ouders is nog steeds te riskant, zeggen Amerikaanse onderzoekers. Als ze zorgwekkende zoekopdrachten geven, worden de ouders pas weken later gewaarschuwd, staat in een rapport. Tot het AI-programma veiliger is, zouden tieners tussen de 13 en 17 er niet op toegelaten moeten worden. En Max Verstappen blijft nuchter na zijn overwinning in Maleisië. Afgelopen zondag pakte de Red Bull-coureur zijn eerste zege van het Formule 1-seizoen, maar voor de komende race in Singapore tempert hij de verwachtingen. Volgens Verstappen was de winst namelijk erg circuit-specifiek. Mocht hij toch winnen komend weekend, dan zou dat voor het eerst zijn in Singapore. Het weer dan nog, een laatste mooie nazomerdag met veel zon en tot de avond droog met op veel plekken meer dan 20 graden. In het zuiden zelfs 25. En tot zover het nieuws op Radio Noordzee.
25: Radio Noordzee.
23: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee. Met nu.

Mannen van Bluff met een mooi levensmotto. Alles is liefde, hoorde je bij Radio Noordzee. Ja, totdat we met het Nederlands elftal weer tegen Argentinië spelen. Dan zijn we dat motto heel even vergeten. Hey, één voordeel, na afgelopen nacht komen we Lionel Messi niet meer tegen. Zo moet je het ook maar bekijken, toch? Goedemiddag, de woensdag van Radio Noordzee. Zometeen hier een Kakel versus Shownieuws update. Wat gebeurt er in de wereld van de sterren? Je hoort het zometeen. En ook nieuwe muziek van Numidia en John West. Leuk liedje, Habibi, hoor je zometeen. Na de man die inmiddels 35 kilo lichter is dan hij ooit was. En afgelopen maandag had hij de onthulling van zijn cover van The Man's Health. Ongelooflijke prestatie. Gordon, fitter dan ooit. Je hoort hem nu met Replay. Dit is Me Lovey.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Hallo, ik ben Sonja Allers en dit is de Shownieuws Update op Radio Noordzee. André en Roxanne Hazes maken kans op een Dutch Podcast Award. Hun podcast Ad Hazes is genomineerd voor de jaarlijkse podcastprijzen. Ook Monica Geuze en Kai Gorgels, Wilfred Gené, Tim Hofman en Paul de Leeuw zijn genomineerd. De winnaars worden op 3 november bekendgemaakt in Beeld en Geluid in Hilversum. Harry Mens maakt zich ondertussen niet druk om de lage kijkcijfers van zijn programma Business Class. Afgelopen zondag waren de kijkcijfers zelfs zo laag dat er geen meting gedaan kon worden. Mens zegt tegen Radio 538 dat hij daar niet van wakker ligt. Ook zijn adverteerders zouden zich geen zorgen maken. Volgens de presentator kijken in werkelijkheid veel meer mensen naar het programma. Mens zegt door te gaan met Business Class tot de dood erop volgt. En Lale Gül is donderdag niet bij de uitreiking van de Gouden Televisiering. De schrijfster vergat de datum in haar agenda te zetten en is deze week op vakantie. Op Instagram schrijft ze: jullie hebben geen idee hoe erg ik ervan baal. De bondgenoten Kassa en

Nijmegen's Finest. Je hoorde Frank Boeien bij Radio Noordzee en Paradijs op deze woensdagmiddag. Hey, pak eens even de agenda erbij en kijk eens even bij maart 2027. Daar staat nog niks, denk ik, hè? Nou, het zou zomaar kunnen dat je deze week je eerste afspraak voor maart komend jaar kunt maken, want je maakt namelijk kans op kaarten voor Holland Zingt Hazes. Een mooi feestje in maart van komend jaar. Hoe je erbij kunt zijn, vertel ik je zometeen. Dus blijf erbij, hier bij Noordzee. Maar nu de nummer 1 uit de top 30. Samuel Welten en Russo. En boom!

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
4: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more from Extra Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
3: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor

0: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
5: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
6: Thuis in, mooi wonen.
7: Keukenkopers, opgelet! Nog maar 5 dagen.
8: Big deals bij Keukenconcurrent.
7: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
9: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Met bijzonder veel voordeel op meer dan 500 nieuwe sieraden. Ideaal voor een mooi aandenken. Aan het ophangen van je eerste schilderijtje. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
10: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
11: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Pakkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
10: Balen zeg. Koffie?
11: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
12: Vanmiddag nog 14 kozijnen plaatsen. Met code rood? Gaat lukken!
13: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
14: Even bollen met Select.
15: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
16: Ah, relaxed?
15: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
13: Een auto leasen onder de €300 per maand? Gaat lukken. Op financiallease.nl.
17: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
18: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
19: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
3: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
1: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals hak groente in pot, €1. En Glorix toiletblokken, ook voor maar €1. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
4: Een najaar vol korting bij Trekpleister. Nu Davitamon, Imea en Bional 1+1 gratis. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.

0: liefde van Miss Montreal bij Radio Noordzee. Je hoorde groot. En zometeen Justin de Wild, cheerio, komt eraan.
1: Met Radio Noordzee naar Holland Zingt Hazes.
0: Ja, vraag het welke artiest dan ook. Waar is het ooit begonnen qua Nederlandstalige muziek? En ze zullen bijna allemaal zeggen André Hazes. Want Hazes, dat is en blijft de basis. En dat wordt gevierd in maart van komend jaar in Rotterdam Ahoy en de Ziggo Dome in Amsterdam tijdens Holland Zingt Hazes. Het grootste eerbetoon aan de meester. Met onder andere op het podium Jeroen van der Boom en Samuel Welte. En het leuke is, jij kunt erbij zijn als je deze week meespeelt via de Radio Noordzee app. Je maakt exclusief kans op kaarten voor Holland Zingt Hazes hier bij Radio Noordzee. Het is heel simpel, hoor jij een klassieker van Hazes, dan pak je de Radio Noordzee app en stuur je het woordje Hazes naar ons toe. Nou, dat kun je onthouden, dat dacht ik, toch? Ja. Word je vanmiddag teruggebeld in de Radio Noordzee middagshow, dan win jij twee kaarten voor Holland Zingt Hazes. Dus hou Hazes goed in de gaten en appen via de Radio Noordzee app.

de Radio Noordzee Top 30. Je hoorde Cheerio. En ben je benieuwd wat er deze week op nummer 1 staat in de lijst met de 30 populairste Nederlandstalige liedjes van dit moment? Luister dan komende zaterdag tussen 2 en 4 naar de Radio Noordzee Top 30. En mocht je denken, ja maar Luc, hallo, dan sta ik op het voetbalveld of dan zit ik bij een worstkaasverjaardag. Geen nood, op zondagochtend tijdens het uitbraken tussen 10 en 12 hoor je ze nog een keer. De 30 populairste Nederlandstalige liedjes van...

0: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Autotaalglas, de ster in ruitschade.
2: Opgelost, Autotaalglas.
3: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
4: Ja.
3: En nu?
4: Domeinnamen kopen.
3: Voor je bedrijf?
4: Ja.
3: Welk bedrijf?
4: Ja, dat weet ik nog niet.
3: Welke domeinen dan?
4: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
3: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
4: Ja. 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
5: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
6: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag naar bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
7: Let op. Geld lenen kost geld.
8: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
9: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
10: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
11: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
12: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
13: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford-dealer.
12: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
14: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
15: Het is now or never bij Peugeot. Tot €7000 voordeel op alle modellen uit voorraad. En €30 korting per maand via private lease. De kans om bijvoorbeeld met een rijk uitgeruste 208 of 2008 Envy naar buiten te rijden. Voorwaarden op Peugeot.nl.
16: Thuisbatterij.
17: Einde salderingsregeling.
18: Teruglevering kosten.
19: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
9: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op InnovaEnergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
3: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
8: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40.
16: Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
18: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
20: Get ready for the OG. All y'all bitches wanna look like me.
21: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
22: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 3 uur.
23: Goedemiddag, ik ben Willemijn Delwel. Op steeds meer plekken in ons land leven wolven en het Wolvenmeldpunt ziet 5 gebieden waar ze binnenkort ook blijven hangen. In Brabant worden op 2 plekken wolven vaker op wildcamera's gezien, zegt het meldpunt. En ook in Overijssel, rond het Lauwersmeer in Friesland en Groningen en in het oosten van Groningen worden aanwijzingen gezien. Op het Markermeer bij Lelystad zijn een viskotter en een sleepboot met een woonark op elkaar gebotst. Meerdere opvarenden raakten lichtgewond, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis. Door de aanvaring raakte de woonark lek. Het gat is dichtgemaakt, zodat hij niet kan zinken. Hoe het kon dat ze op elkaar botsten is nog onduidelijk. De jongere variant van ChatGPT met een toezichtfunctie voor ouders is nog steeds te riskant, zeggen Amerikaanse onderzoekers. Als ze zorgwekkende zoekopdrachten geven, worden de ouders pas weken later gewaarschuwd, staat in een rapport. Tot het AI-programma veiliger is, zouden tieners tussen de 13 en 17 er niet op toegelaten moeten worden. En Max Verstappen blijft nuchter na zijn overwinning in Maleisië. Afgelopen zondag pakte de Red Bull-coureur zijn eerste zegen van het Formule 1-seizoen, maar voor de komende race in Singapore tempert hij de verwachtingen. Volgens Verstappen was de winst namelijk erg circuit-specifiek. Mocht hij toch winnen komend weekend, dan zou dat voor het eerst zijn in Singapore. Het weer dan nog, een laatste mooie nazomerdag met veel zon en tot de avond droog met op veel plekken meer dan 20 graden. In het zuiden zelfs 25. En tot zover het nieuws op Radio Noordzee.
24: Radio Noordzee.
25: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee. Met nu.

geen vuurwerkverbod bij Radio Noordzee. Je hoorde Senna en Sven Versteeg en vuurwerk op de woensdagmiddag van de zender met 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Leuk om van je te horen wie je bent en waar je luistert naar Radio Noordzee. Heel makkelijk kun je een berichtje sturen via de gratis Noordzee-app. Miranda doet dat bijvoorbeeld. Zij stuurt: hoi Luc, ik heb net samen met mijn beste vriendin onze vakantie geboekt voor het najaar. Onze creditcard helpt nu nog. Kun je de nieuwste van Gerard Joling, creditcard van staal, voor me draaien? Nou, Miranda, ik begrijp het helemaal. Ik ga hem erbij pakken. Alvast een hele fijne vakantie. En dat liedje van Gerard Joling hoor je zo meteen. Ook een kakelverse shownieuws-update komt eraan. En dit zijn Monique Smit en Tim Douwsma bij Radio Noordzee.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Hallo, ik ben Sonja Allars en dit is de Shownieuws Update op Radio Noordzee. André en Roxanne Hazes maken kans op een Dutch Podcast Award. Hun podcast Ad Hazes is genomineerd voor de jaarlijkse podcastprijzen. Ook Monica Geuze en Kai Gorgels, Wilfred Gené, Tim Hofman en Paul de Leeuw zijn genomineerd. De winnaars worden op 3 november bekendgemaakt in Beeld en Geluid in Hilversum. Harry Mens maakt zich ondertussen niet druk om de lage kijkcijfers van zijn programma Business Class. Afgelopen zondag waren de kijkcijfers zelfs zo laag dat er geen meting gedaan kon worden. Mens zegt tegen Radio 538 dat hij daar niet van wakker ligt. Ook zijn adverteerders zouden zich geen zorgen maken. Volgens de presentator kijken in werkelijkheid veel meer mensen naar het programma. Mens zegt door te gaan met Business Class tot de dood erop volgt. En Lale Gül is donderdag niet bij de uitreiking van de Gouden Televisiering. De schrijfster vergat de datum in haar agenda te zetten en is deze week op vakantie. Op Instagram schrijft ze: jullie hebben geen idee hoe erg ik ervan baal. De bondgenoten Kassa en Woestegrond maken dit jaar kans op de Gouden Televisiering. De uitreiking is op 8 oktober in Koninklijk Theater Carré.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl. En kijk vanavond om 11 uur naar SBS6.

Maar je hoorde Macho. Met zometeen speciaal voor iedereen die vanochtend moest rennen voor de trein. Wacht op mij, van Hannah May, komt eraan zometeen. Ook Jeffrey Heesen ga je horen met Loco. En deze...

is Radio Noordzee. Hier lunch je elke week met je favoriete BN'ers. Met deze week Django Wagner. De Radio Noordzee Lunch.

0: zomerbent of een beetje verliefd, Hazes is altijd de basis. En dat wordt gevierd tijdens het grootste eerbetoon van Nederland. Holland zingt Hazes.
1: Ik moet je zeggen dat ik van je hou.
0: Met Radio Noordzee kun jij daarbij zijn. Hoor je deze week een klassieker van André Hazes op Radio Noordzee? Stuur dan Hazes in een bericht naar de studio. En win 2 tickets voor Holland Zingt Hazes 2027.
1: Kleine jongen, op een avond ga ik even uit mijn bol.
0: Holland Zingt Hazes. Alle info op radionoordzee.nl.
2: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN. Voor een beter werkend Nederland.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
2: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
1: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
3: Ah, hier kan het.
1: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
4: Vul je voorraad wassen vaatwasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Ariel 4-in-1 pots 104 wasbeurten voor maar 32,99. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
6: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
7: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
4: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks House Blend. 12 doosjes van 10 cups voor maar 3 euro per doosje. Scoor alle avonddeals bij Bol.
8: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot 7000 euro voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 208 Envy naar buiten te rijden. Een stylistisch juweeltje en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
9: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: Festool Bonus Weeks is 2 halen, 1 betalen. Bij aankoop van een actieproduct ontvang je een TXS 18 accutol gratis. Ga snel naar festool.nl.
12: Festool, al 100 jaar geïnspireerd door vakwerk.
9: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
13: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
14: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
15: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
14: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
15: Wow.
14: We kunnen door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
16: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DAI. Kijk op werkenbijdai.nl.
17: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
18: Een zwembad aanleggen voor een vrouw? En ze komt morgen al thuis. Gaat lukken!
19: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
20: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
19: Gelijk wegrijden, maar niet het hele bedrag aftikken? Gaat lukken. Op financiallease.nl.
21: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
22: De grootste energieslurpers in huis?
23: Wat kost al die kleding nou echt?
22: Wat heb je nog aan zonnestroom?
24: Wij zijn Kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
0: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
1: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
2: Let op. Geld lenen kost geld.

In Breda staat bijvoorbeeld oranje captain Virgil van Dijk, tv-presentatrice Helene Hendricks, maar ook deze man, de liedzanger van Abel, Joris Razenberg. Je hoorde Neem Me Mee bij Radio Noordzee op woensdagmiddag. Houd deze week André Hazes in de gaten. Als je hem hoort op Radio Noordzee, dan stuur je het woordje Hazes via de gratis Radio Noordzee-app naar ons toe. En word jij vanmiddag teruggebeld door René Verkerk in de middagshow, dan win je 2 kaarten voor Holland Zingt Hazes. En het zou zomaar kunnen dat je de oude Hazes binnen nu en een paar minuten gaat horen, hier bij Noordzee. Ook Miss Montreal komt eraan. En dit zijn de jongens van Flair uit Den Haag.

denk na en alles gaat dan door me heen. Dan zie ik heel mijn leven. Ik heb veel genoten, maar ook heel veel gehuild.

is Montreal bij Radio Noordzee. Je hoorde schuilen. En schuilen voor de regen is gelukkig niet nodig. Want de rest van de middag en ook begin van de avond blijft het gewoon droog. Maar hou er wel rekening mee dat de rest van de week wel een beetje regenachtig kan gaan verlopen. Maar als je je werkdag afsluit met de leukste middagshow van Nederland, dan heb je gewoon elke dag een zonnig humeur. En zometeen na 4 uur is het weer tijd voor die middagshow onder aanvoering van René Verkerk. Ik heb wel begrepen dat zowel Jonathan als Kobus er niet zijn vandaag. Dus weet je wat, ik blijf even hangen zometeen na 4. Nou, het wordt sowieso om 4:10 al lachen.

0: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
1: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
2: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
5: doei doei
4: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
6: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
7: Slim, zuinig en sfeervol. LED-verlichting van 123LED.nl. 123 geregeld.
8: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, morgen is de laatste dag. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
7: Oktober woonmaand. Sfeervolle verlichting, scherpe deals. 123LED.nl.
9: Het eten is klaar, aan tafel.
10: Zo, dat ziet er lekker uit.
11: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
12: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk. Natuurlijk voedzaam. Campina. Voor een betere morgen.
13: Legends never die. Het Halloween Horror Festival in Movie Park Germany keert terug. Nieuw, de horrorattractie Jason Universe en Phobia, de live horror game show. Tickets en horrorhuizen voor het grootste Halloween-evenement van Europa zijn uitsluitend online te boeken via moviepark.nl.
14: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
15: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
16: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
17: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
18: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
19: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
18: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
20: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
21: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
22: Domino's. De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
23: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
0: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
1: Nu bij Coolblue Zakelijk. De nieuwste generatie HP ProBook en EliteBook laptops. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
2: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
5: Zeker weten.
2: Mis dit moment niet. Speel nu mee.

0: radio2.nl. Het nieuws van 4 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Charlotte Duttler. In Zuid-Limburg kunnen asielzoekers die mogen blijven voortaan sneller aan het werk, een opleiding volgen en inburgeren. Het is een proef, ze hoeven dan dus niet meer te wachten tot ze een huis hebben. In de AZC's in Zuid-Limburg wordt al gekeken naar iemands werkervaring en welk werk ze kunnen gaan doen.
2: Van elkaar in, Charlotte. Maar dat geeft niks, hè?
1: Het is even anders vandaag.
2: Ja, dat
1: vandaag.
2: Mag ik even voor jou, hè?
1: In Nieuw-Lekkerland in Zuid-Holland zijn op verschillende plaatsen Israëlische vlaggen op paden geschilderd. Maar dan met een hakenkruis op de plek van de Davidster. De gemeente laat de graffiti weghalen en er is aangifte gedaan, dat zegt het Reformatorisch Dagblad. Eind januari werden in Nieuw-Lekkerland ook al paden met hakenkruizen beklad. Die actie was gericht tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Zo, nu gaat het wel goed. Bij Rotterdam en in Friesland zijn gebouwen doorzocht in een onderzoek naar een Duitse goudsmokkelbende. In Duitsland gebeurde dat ook op zo'n 40 plekken. De bende zou in 6 jaar tijd tussen de 100.000 en 400.000 kilo goud hebben gesmokkeld. En een ondergrondse bankier uit de regio Rotterdam zou de opbrengst hebben witgewatten. En op een begraafplaats in Limburg hebben wilde zwijnen allemaal graven omgewoeld. Volgens omstanders was het een slagveld. De dieren komen 's nachts het terrein op in schinnen en ze richten vooral schade aan in een nieuw deel van de begraafplaats, waar de graven in een grasveld liggen. De gemeente gaat zo snel mogelijk een hek neerzetten. En dan het weer. Vanavond gaat het regenen en flink waaien. Aan zee tot windkracht 7. En morgen flink wat buien, maar ook zon, veel wind en nog maar 16 graden.
2: En dat was hem op Radio Noordzee. Hey, we hebben een nieuwe komers, Menno.
3: Ja.
2: Zijn we erop vooruit gegaan?
3: Ja, zeker.
2: Nou, dat dacht ik ook.
0: Radio Noordzee, verkeer.
2: Op dit moment staan er 37 vertragingen. Dit zijn de drie belangrijkste. Op de A5, Hoofddorp Amsterdam. Westrandweg, daar heb je een 30 minuten vertraging. Op de A16, Breda Rotterdam. Ongeluk bij de Van Brienoordbrug, ruim 30 minuten. En een fixe op de A58, Tilburg Eindhoven. Bij best 1 uur en 10 minuten vertraging.
0: Radio Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu, René Verkerk.
4: Radio Noordzee. Let op. Dit programma kan verslaan.

0: Mooi hè, Paul de Leeuw en Rutja Kot vanuit het Huis van de Hollandse Hits, Radio Noordzee. En blijf bij mij, wat een opstelling
1: zo.
0: Nou,
1: zo.
0: Lucky is nog even blijven zitten bij
1: jou. Ja, nou, gezellig.
0: Nou, dat vinden wij altijd heel leuk als Luc even blijft zitten, fijn jongen.
2: Ken je dat, dat sprookje van die drie biggetjes en dat er dan steeds minder overblijven? Zo voelt jouw team een beetje.
0: Dat is het, ja. Waar is Jonathan? Oh ja, die zit in Amerika, die moet weer kijken naar een of andere gast met een cowboy hoed op. Ja. Die daar voor een man of 20, 30 staat te zingen. Ja. Kobus, ja, dan had ik tenminste nog een beetje steun aan Kobus. Ja, die zegt, jongens, ik kies lekker vandaag voor Edwin Evers en voor een andere zender. Houdoe. Maar gelukkig hebben wij een geweldig alternatief. En daar zit ze, Charlotte!
3: Ja,
0: Charlotte. Ja.
3: Ja, met mijn piepjes.
0: Ja, nee, maar dat ging heel goed. Dat maakt helemaal niks uit.
3: Technisch wat minder goed.
0: Maar Charlotte, jij vertelde ons in alle voorbereiding al, ik heb jullie programma nog nooit gehoord.
3: Nee, ik heb me goed voorbereid op vandaag. Nee, ik was altijd aan het werk.
0: Ja, dat is een
3: ergens anders.
0: Legitieme reden. Dat is ook goed. Maar vandaag ga je de kennis mee maken. Verwacht er niet al te veel van, Charlotte.
3: Nee, ik heb jullie net al een beetje gehoord.
0: Het motto is altijd, als het maar gezellig is, toch? Dat is belangrijk, toch? Je moet het einde van de dag moet je een beetje gezellig afsluiten.
3: Ja,
0: heb je al kennis met Menno gemaakt die naast je zit?
3: Ja, net. Ja, zeker. Het was al heel gezellig.
0: Jij gaat je zo meteen afvragen, waarom sturen we Menno niet naar het Songfestival? Dan echt geweldig zingen. Menno, wat denk jij? Houdt je huisdier echt van je, ja of nee?
1: Ja, denk het wel.
0: Wat denk jij, Lucie?
2: Ik denk het ook.
0: Een dierenarts rekent vandaag af met harddenkige mythes. Het schijnt allemaal niet zo te zijn als wij denken. Oh. Ongeveer 2/3 van de huisdieren is gehecht aan de eigenaar. De andere 33% ziet jou waarschijnlijk wel als een baasje.
2: Ja?
0: Maar meer als een inwonende conciërge die ook toevallig de huur nog betaalt.
1: Ja, dat zijn de katten.
0: Het is dus allemaal niet zo mooi als wij denken. Het wordt romantischer gemaakt dan het is.
1: Ja.
0: Dat die beesten echt van ons houden of zo. Dat is
2: maar je hebt toch, hoe kom je erachter wie er meer van je houdt? Je hond of je vrouw?
0: Ja, dat heb jij wel eens verteld.
2: Dat ken je toch met een hoofd niet?
1: Nee.
2: Hoe kom je erachter wie er meer van je houdt? Je hond of je vrouw?
1: Oké.
2: Nou, stop ze allebei een uur in de kofferbak. Maak dan de kofferbak open en kijk dan wie er blij is om jou te zien.

0: de stoel zit.
1: Nou ja, ik ben er bijna van afgevallen. Wat mooi.
0: Het, maar het schijnt nu ook nog zo te zijn dat het overmatig verwennen van de huisdieren met extraatjes en zo, dat moet je ook niet doen, zegt die dierenarts vandaag in de krant. Nee, want we hebben inmiddels ongeveer de helft van de honden en de katten kampt met overgewicht en obesitas.
2: Oh,
0: nee, joh. Dus, ja.
1: Dat mag je dan bij je vrouw wel weer doen.
0: Dat zou je wel leuk. Ja, dat mag je natuurlijk altijd wel. Maar niet bij de hond. Als ik naar mijn hond kijk en ik zeg poot, dan gaat gewoon de seismologische dienst de treding in. Dan krijg je me nou, jongens, allemaal. Helemaal, hè. Ja, jongens, daar zit hij. De wandelende zonnestraal van de show. Iemand die zo schandalig vrolijk is dat de gemiddelde Disney-prinses er een minderwaardigheidscomplex van krijgt. Een stroom van volbaar puur geluk.
2: Oh.
0: Het is onze eigen eeuwige optimist.
3: Menno! Het raadsel van...
0: Ja,
3: goedemiddag.
0: Zo, jongen. Menno, ik heb een mooi verhaal voor je vandaag. En dat gaat over een blonde mevrouw, een blond meisje.
2: Blond meisje.
0: Die komt op een middag thuis van school.
2: Ja.
0: Dat heb je wel eens, hè, dat blonde meisjes ook gewoon van school thuis komen. Ja. Ze loopt naar haar moeder. En ze zegt, mam, vandaag hebben we leren tellen op school. Alle kinderen konden maar tot 5 tellen. Maar dan moet je ze eigenlijk voor de grap naar mij luisteren. Dus ze begint 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Goed, hè?
2: Ja.
0: Zegt het meisje. Dus die moeder zegt, jazeker lieverd, heel flink. Dus zij vraagt, ja, is dat omdat ik blond ben, mama? Dus moeder zegt maar, ja, absoluut. Dat is omdat je blond bent, schatje. De volgende dag komt ze opnieuw van school, zegt ze tegen haar moeder, mama, vandaag hebben we het alfabet geleerd op school. Alle kinderen kwamen maar tot de letter D. Maar moet je mij eens horen? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Goed, hè?
2: Ja.
0: Van mij, hè?
2: Zo.
0: Dus die moeder zegt, ja, heel goed, schat. Flink, hoor. Heel flink. Ze vraagt het weer. Mama, is dat omdat ik blond ben? Dus de moeder zegt, ja, schat, dat is omdat je blond bent. Dag erop komt ze huilend terug van school, Menno.
2: Nee. Oh.
0: Heel droevig, huilend.
2: Nee. Oh,
0: mama. Vandaag zijn we gaan zwemmen en geen van de andere kinderen heeft... Nou ja, laat ik het netjes zeggen, heeft boeies. Begrijp je wat ik bedoel, hè? Boeies. Maar kijk eens naar mij. Dus ja, dat meisje opent haar blouseje en toont haar indrukwekkende cup D.
2: Zo.
0: Aan haar moeder. Hm. Ja, mam, is dat ook omdat ik blond ben? Wat zegt die moeder, denk jij?
2: Ja, dat is omdat je blond bent.
0: Nee, lieverd. Dat is omdat je 25 bent.

0: beetje wel, ja.
1: We zijn blij dat je er bent, hoor. Echt. Echt fijn.
0: Ja, ik kan alleen nog niet mee zingen.
1: Nee. Dat is een geluk bij een ongeluk, zullen we dan maar zeggen.
0: Ja, dat denk ik wel.
1: Zeg, volgend jaar maart 2027, Lucie. Ja, dat is geweldig, joh. Dan is er zo'n mijlpaal.
2: Ja.
1: Dan wordt hij voor de 15e keer wordt hij gehouden. Holland zingt Hazes. Nou ja, jij bent natuurlijk net als ik een ongelofelijke liefhebber van het Nederlandse lied.
2: Ja, natuurlijk.
1: Ben jij daar ooit geweest?
2: Ik ben nog nooit bij Holland zingt Hazes geweest.
1: Nee.
2: Ik ben jaloers op elke luisteraar die wij deze week blij maken met 2 kaarten voor Holland zingt Hazes.
1: En zo is het ook, want een jubileum moet groots gevierd worden. En deze hele week maak jij kans op 2 tickets. Het grootste eerbetoon aan André Hazes. Niet alleen dit jaar in Ziggo Dome in Amsterdam, maar ook in Rotterdam Ahoy. Ik ben benieuwd of dan ook die opvallende, glanzende, vuurrode piano, dat is een beetje een iconisch onderdeel geworden van de show, van Jeroen van den Boom op dat podium
2: staat. Dat valt toch wel, hij is de pianoman. Hij krijgt hem overal mee naartoe, toch?
1: En hij heeft ze alle 14 gedaan en ook de 15e editie is gewoon weer van de partij. En hij heeft beloofd dat hij er deze week in dit radioprogramma nog iets over gaat vertellen.
2: Maar hoe maak ik kans, René? Want als ik erbij wil zijn, hoe werkt dat dan?
1: Het is heel erg simpel. Als je een klassieker hoort van André Hazes.
2: En dat zijn er een hoop.
1: Hoop, hè? Dan tik je in de Radio Noordzee app. Rechtsbovenin, als je in de app bent, zie je dat WhatsApp-icoontje.
2: Oh ja.
1: Hazes. En dan verstuur je dan naar de studio. Naar het officiële huis van de Hollandse hits. Ja, en de rest gaat allemaal vanzelf.
2: En vanmiddag ga je iemand terugbellen?
1: Vanmiddag maak je kans. Dus laat de oren goed openstaan. Mocht je André Hazes horen, dan weet je wat je te doen staat. Trouwens, we moeten zometeen over jubilea gesproken.
2: Ja.
1: Even bellen met Treintje Oosterhuis.
2: Oh.
1: 30 jaar in het vak, hè? Ook 30 jaar. Hij heeft een boekje geschreven. Het is geen spoorboekje.
2: Nee. Treintje?
1: Ja, een spoorboekje. Nee, ze heeft een mooi boek geschreven. Zij heeft heel veel onzekerheden nog altijd in haar leven.
2: Is dat zo?
1: Ja.
2: Hoezo? Ze heeft een succesvol vrouw, toch? Zou je zeggen?
1: De dunne loopt door de broek als het podium opgaat. Nog steeds.
2: Ja.
1: Bijzonder, gaat ze over vertellen. En natuurlijk haar nieuwe tune zometeen bij Radio.

0: Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse hoeve jonge kaas plakken voor wat denk je. Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
1: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
3: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
4: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
4: Daalt de prijs van je TUI Fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug. Dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI. Live happy.
6: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Sta je in de file en spot je ruitschade?
8: Opgelost. Autotaalglas.
6: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
9: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
10: 80 jaar de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. ABD, oma. Taarticoontje.
11: Niemand wordt happy van de app. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
12: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
11: Happy nieuws! Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
13: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
14: In beweging voor een duurzame toekomst. SPIE brengt kennis, vakmanschap en techniek samen voor de energietransitie, digitale transformatie en een vitale infrastructuur om Nederland draaiende te houden. SPIE brengt het in beweging.
15: Vanmiddag nog die sales pitch aan de hele raad van bestuur. Gaat lukken!
16: Net als een elektrische auto. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
17: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
18: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
16: Vandaag nog jouw perfecte bedrijfsauto vinden? Gaat lukken op financiallease.nl.
19: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
20: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
21: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
20: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
21: Rand? Nee.
20: Fair enough.
21: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
0: Neusinhaler om vrijer te ademen? Beter ga je naar Kruidvat. Nu alle Lucovitaal vitamines en mineralen 1 plus 1 gratis... en een gratis neusinhaler ter waarde van €2,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
21: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
2: Thuisbatterij,
22: einde salderingsregeling,
23: teruglever kosten,
24: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
25: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
26: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
27: Goedemiddag en een warm welkom. Radio Noordzee, het weerbericht vanuit het westen neemt de bewolking toe. Later gevolgd door regen. Morgen een dag met wolken en zon. Het gaat ook wat harder waaien. En de temperatuur komt uit op zo'n 16 graden.
28: Radio Noordzee, verkeer.
27: Op dit moment 59 vertragingen. Dit zijn de drie belangrijkste. Op de A2 Utrecht-Den Bosch. Ongeluk bij Everdingen, 40 minuten vertraging. Ook 40 op de A6 Lelystad-Emmeloord. Ter hoogte van de Ketelbrug. En de laatste voor nu op de A58 Tilburg-Eindhoven. Tussen de Baars en Best is je vertraging ruim een uur. Het is 4:30 geweest in de middagshow.
28: Radio Noordzee, Hollandse hoofdpunten.
27: Met onze eigen Charlotte.
29: Ja, hallo. In Zuid-Limburg kunnen asielzoekers die mogen blijven... voortaan sneller aan het werk, een opleiding volgen en inburgeren. Dat is een proef. Ze hoeven dan dus niet meer te wachten tot ze een huis hebben. In de AZC's in Zuid-Limburg wordt al gekeken naar iemands werkervaring... en welk werk ze kunnen gaan doen. In Nieuw-Lekkerland in Zuid-Holland zijn op verschillende plaatsen... Israëlische vlaggen op paden geschilderd. Maar dan met een hakenkruis op de plek van de Davidster. De gemeente laat de grafieken weghalen en er is aangifte gedaan... zegt het Reformatorisch Dagblad. Eind januari werd in Nieuw-Lekkerland ook al paden met hakenkruizen beklad. Die actie was gericht tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Op een begraafplaats in Limburg hebben wilde zwijnen allemaal graven omgewoeld. Volgens omstanders was het een slagveld. De dieren komen 's nachts het terrein op in schinnen. En ze richten vooral schade aan in een nieuw deel van de begraafplaats... waar de graven in een grasveld liggen. De gemeente gaat zo snel mogelijk een hek neerzetten.
27: Oh ja, dat begrijp ik ook wel, ja. Ja, maar het moet een beetje een hoog hek zijn dat ze er niet overheen kunnen springen.
29: Ja.
27: Ja, dat is niet mooi, hè. Dat is ook voor de nabestaanden van...
29: Ja, je geliefde zal er maar liggen.
27: Ja, inderdaad. Nee, ja. Moet je dan niet hebben. Jij hebt natuurlijk een zware taak, Charlotte, deze dag. Jij moet al dat Nederlandse nieuws in de gaten houden. Ja, dan moet je toch een selectie maken van... nou ja, waar wil je even op terugkomen vandaag?
29: Precies. Nou, heb jij ook wel eens een topsportdroom gehad? Misschien vroeger die je op moest geven?
27: Jij, Luc?
30: Ik heb nooit een topsporter. Ja, iedereen wilde ooit natuurlijk Lionel Messi zijn... maar daar kwam ik wel snel achter dat niet lukte.
27: Nee, nee.
30: Nou, hij is wel gestopt nu, dus er is een gat in de markt, zou ik zeggen. Maar jij, René?
27: Ja, nee, ik heb het ook nooit... Nou ja, ik heb eigenlijk niet zoveel... ik heb een beetje... Beetje voetbal, beetje tennis, korfbal.
29: Korfbal?
27: Ja,
29: sorry. Wat leuk.
27: Snel mee gestopt, ik viel vaak door de mand. Dus,
29: Nou ja, er staat vandaag een verhaal in bij Omroep Brabant. Mike die was een doodgewone boekhouder. Ja. En op een dag hoorde hij op de radio dat hij een soort auditie kon gaan doen. Ja. Dat hij een testdag had voor het nationale bobsleeteam. Nou, toen ging hij keihard trainen. En nou, je raadt het al, Mike die is dus zonder enige ervaring... geselecteerd voor het team.
27: Nee, dat meen je niet.
29: Ja, en hij gaat nu trainen in Noorwegen. En dat wordt denk ik wel even spannend voor hem. Want dan gaat hij dus voor het eerst met een snelheid van 135 km per uur van die berg af.
27: Oh, maar er zit geen rem op ook volgens mij op zo'n bobslee.
30: Nee.
29: Zoveel weet ik er niet
30: van. Ik vraag me ook altijd af wat de techniek is van bobslee. Je gaat in dat ding zitten, dan word je weggeduwd. En dan? Moet je dan met je lichaamsgewicht moet je sturen of zo?
27: Ja, de achterste moet altijd een setje geven, toch?
30: Ja, dat is vaker zo.
29: Je moet gewoon liggen en hopen dat je niet sterft.
30: Maar dat bobslee, zit je nog in. Niet. Wat ik gevaarlijker vind, is dat skeleton.
27: Ja.
30: Dat je gewoon op een plankje naar beneden gaat. Ja, weet je wel? Met je hoofd. Dan denk ik, joh, dat je levensmoe bent, dat kan. Maar je kunt ook hulp zoeken, denk ik dan.
29: Ja, precies. Hoe saai moet boekhouden wel niet zijn? Dat je jezelf 135 kilometer in de berg afstort.
27: Maar dit is niet een beetje het verhaal van Eddie de Eagle ook?
30: Eddie de Eagle, ja. Dat was een schansspringer, toch?
27: Ja, precies. Maar die had ook nul ervaring. Ja. En die ging gewoon, die heeft alle harten gestolen toen tijdens de Olympische Spelen, volgens mij. Dus, Charlotte, nog één ding. Waarom moest jij lachen toen ik korfbal zei?

0: zit ze in het vak, Treintje Oosterhuis. Een van de meest iconische stemmen van de Nederlandse muziekwereld. Ja, en nu heeft ze dus een boek geschreven.
1: Zo.
0: Ja, een boek. En het boek heet De Kracht van Zingen. Treintje neemt je mee op reis. Die ze heeft afgelegd, die reis. En ze vertelt eigenlijk heel eerlijk en met echt ook ontzettend veel humor hoe ze haar eigen belemmerende gedachten heeft doorbroken en hoe de helende werking van muziek haar telkens weer overeind hield. Treintje, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, eerst even gefeliciteerd met het feit dat jij natuurlijk ook je 30-jarige jubileum in de muziekwereld viert.
2: Dankjewel. Ja, wat gaat de tijd snel, hè?
0: Het gaat hard. En jij dacht, wacht, dit is het moment, het juiste moment om mijn verhaal in een boek op te schrijven.
2: Eigenlijk is het een hele toevallige samenloop van omstandigheden. Want dat boek was ik al een tijdje mee bezig. Ik ben gevraagd door een uitgeverij om al mijn groeimomenten en ook de dingen die ik in mijn zangworkshops allemaal overbrengen aan mijn cursisten, om die te bundelen in een boek. Daar zijn we toen mee begonnen. Maar ja, je weet, als je iets doet, wil dat het goed wordt. Dus ik heb er ook gewoon rustig de tijd voor genomen. En het zou eigenlijk al eerder uitgekomen zijn, maar toen was het nog niet goed genoeg wat mij betreft. En dus kwam het nu dit jaar wel goed uit. Alleen, het valt ook samen met mijn jubileum. Dus dat is wel een hele leuke toevalligheid.
0: Wat mij zo opviel, is dat je openhartig schrijft over jouw podiumangst.
2: Ja. Had je nooit verwacht, hè?
0: Nou, kijk, weet je, veel mensen zien jou natuurlijk als een zelfverzekerde vrouw. Maar dan in één keer die podiumangst. Hoe uitzicht dat bij jou dan?
2: Nou, het is, ik kan je vertellen, het is niet handig om dat te hebben als je zangeres van beroep bent. Nee. Nou ja, kijk, en weet je, het grappige is, dat kan allemaal samengaan. Ik voel me ook een zelfverzekerde vrouw, maar ik voel me ook een kwetsbare persoon die

0: soms ook tegen dingen aanloopt waar je denkt, oh, hoe ga ik hier nou weer mee om? Dus niks menselijks is mij vreemd. En ja, ik heb gewoon heel, en ik was natuurlijk heel jong dat ik begon, hè, dus dan ben je ook nog gewoon een jonge meid, zeg maar. En dus ik heb heel erg aan de lijve ondervonden hoe dat is om te groeien daarin. En ja, daarmee leren omgaan. En, maar ik kan anekdotes vertellen waar je van denkt, huh? Nou, dat heb ik nooit geweten. En ik weet zeker dat heel veel collega-artiesten zich daarin herkennen. En ik denk ook dat mensen die niet per se op dit niveau een carrière hebben, die zich daar ook in herkennen. Want ja, het is grappig, hè? Naar voren komen en je stem laten horen. Ik vergelijk dat vaak als of je in je roze string over de Albert Kuip rent en uit je dagboek voorleest je diepste geheimen. Ja. Nou, iedereen, ook al sta je niet op een podium te zingen, kan zich dat gevoel heel goed inleven. Want hoe spannend het is om zoiets kwetsbaars te doen ten overstaande van de getuigenis van zoveel mensen. Ik denk dat dat iets universeels is waar heel veel mensen zich in kunnen herkennen. Dus dat heb ik, zeg maar, in dit boek opgeschreven. Hoe ik daar doorheen ben gekomen en wat ik daarvan geleerd heb. En hoe herkenbaar dat voor heel veel mensen ook is in hun eigen levens.
1: Maar was dat voor jou, zeg maar, het moeilijkste om op te schrijven? Of was er een andere herinnering moeilijker voor jou in het boek?
0: Nee, moeilijk is het woord niet. Het was gewoon een trip to memory lane. Het is grappig hoe dingen dan zo in je lijf blijven zitten. Hè? Dat ik kan me, als ik aan bepaalde spannende momenten terugdenk, bijvoorbeeld de arena opening of het voorprogramma van Michael Jackson of zo, dat kan ik me helemaal weer herinneren. Wow, weet je wel, dan je lijf onthoudt die vorm van spanning gewoon. En ik kan er nu onwijs van genieten en op terugblikken. Dat ik denk, wauw, wat heb ik toch fantastisch mooie dingen meegemaakt. Te veel om bijna op te noemen. Maar het waren ook elke keer groeimomenten. Het is een beetje alsof je gewoon de hele tijd aan het parachute springen bent, weet je wel. Je springt uit de helikopter en maar hopen dat die parachute uitklapt. Ja. Maar wat ik geleerd heb is, denk ik, door de jaren heen, en dat is denk ik het mooiste, en dat wil ik ook aan iedereen overbrengen. Groei is altijd groter dan angst. Ja. En ik denk dat heel veel mensen daar zich in herkennen. Want dat is iets wat je toepast op ieder mensenleven, toch? Als je uit angst regeert, dan komt er gewoon vaak minder, kom je minder tot je potentie. Terwijl als jij toch je kwetsbaar durft op te stellen en jezelf het voordeel van de twijfel geeft, dan zul je zien dat je heel veel meer teweeg brengt dan je van tevoren had bedacht. En daar gaat dit boek eigenlijk in een nutshell ook over.
1: Allemaal in De Kracht van Zingen. Het is een geweldig boek geworden. En over muziek gesproken, je hebt een nieuwe single uit.
0: Ja, en het liedje gaat over, ik zing mijn jongere zelf toe. Dus het hoort bij het boek, hè, dat liedje. En eigenlijk 30 jaar na dato zing ik wat ik toen wel had kunnen gebruiken. Een soort geruststelling. En daar gaat het liedje Meisje over.
1: Dat is een advies aan de jongere Treintje Oosterhuis eigenlijk.
0: Ja, heel fijn.
1: Er komen lange avonden aan. We gaan lekker lezen. Dankjewel, Treintje, voor je tijd.
0: Dankjewel.

0: Noordzee.
1: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
2: Het voordeel waait je tegemoet bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Tena en Libresse. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Even bollen met Select.
4: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
5: Ah, relaxed?
4: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
2: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Biodermal 1 plus 1 gratis.
6: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen gewoon achterin.
7: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
8: Honda, the power of dreams.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer.
10: Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
11: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper? Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
13: Oeh, ik wil geen verzekeringsgedoe.
14: Ik ook niet.
13: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
15: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
13: Direct door. Allianz Direct.
11: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
16: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
17: Voor de makers.
18: Praxis.
19: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
20: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
21: Hola, ¿dónde está mi casa?
20: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
21: Paella, paella.
20: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
21: Buenas noches.
20: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
19: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
22: Is dit het?
23: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit.
22: Hey, dit is het.
23: Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
24: Festool Bonus Weeks is 2 halen, 1 betalen. Bij aankoop van een actieproduct ontvang je een TXS 18 accutol gratis. Ga snel naar festool.nl.
25: Festool, al 100 jaar geïnspireerd door vakwerk.
26: Alle Sik & Verf bestel je bij
27: verfwinkel.nl. We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
28: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
29: Met Jumbo Extra's heb je elke week extra voordeel. Deze week 25% korting op onze verse pizza's. Vers bereid door onze chefs en gemaakt met de beste ingrediënten. Niet normaal lekker voor een niet normaal lage prijs. Ook met Jumbo Extra's. Dat is de ja van Jumbo.
0: groot nieuws. De big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5.000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet. De big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
1: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
2: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
1: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Nieuws van 5 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Charlotte Duttler. Slachtoffers van seksueel geweld moeten beter geholpen worden met een nieuwe landelijke werkwijze. Daar is al mee proef gedraaid in Brabant en Zuid-Holland en dat beviel goed. Politie en justitie gaan beter samenwerken met bijvoorbeeld Veilig Thuis en het Centrum Seksueel Geweld. Slachtoffers hoeven dan hun pijnlijke verhaal ook niet steeds opnieuw te herhalen. In Nieuw-Lekkerland in Zuid-Holland zijn op meerdere paden Israëlische vlaggen geschilderd, maar dan met een hakenkruis op de plek van de Davidster. De gemeente gaat de vlaggen weghalen en doet aangifte, zegt het Reformatorisch Dagblad. Eind januari gebeurde hetzelfde in die plaats, ook vlaggen met hakenkruizen. Die actie was gericht tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Bij protesten bij Franse scholen zijn in totaal ruim 6600 mensen aangehouden. Ook raakten bijna 800 politieagenten en zo'n 300 scholieren en onderwijsmedewerkers gewond. Het is nog niet klaar met de onrust daar, ook vandaag zijn er weer protesten. En hou er rekening mee als je de weg op gaat. Vrijdag begint voor het noorden de herfstvakantie. En dat ga je volgens de ANWB wel merken. Ze verwachten rond 12 uur 's middags de eerste files al. Vooral in het midden, in Gelderland en Brabant, wordt het druk. En dan nog het weer. Vanavond gaat het regenen en flink waaien. Aan zee tot windkracht 7. Morgen flink wat buien, maar ook wat zon, veel wind en nog maar 16 graden. En dat was het nieuws op Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee, verkeer.
5: Dan eens even op die weg kijken. 66 vertragingen, dit zijn de belangrijkste drie op het ogenblik. De A2 Maarsen Den Bosch op de parallelbaan. Bij Everdingen heb je 3 kwartier vertraging ongeveer. Op de A7 Groningen-Heerenveen. Bij Leek, ongeluk, 1 uur. En op de A58 Fixen Tilburg-Eindhoven. Voor Best is je vertragingstijd 1 uur en 20 minuten.
3: Radio Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu.

0: Het is Flemming.
1: Wat een middag met René Verkerk, Radio Noordzee.
0: En automatisch, ja, het is gezellig druk in de Radio Noordzee-app. Een hoop hazes binnengekomen, echt een boel. Gaan we zometeen maar eens even een mooie selectie maken. Wie sturen wij of naar Ahoy Rotterdam of naar Ziggo Dome in Amsterdam? Want daar gaat het uiteindelijk gebeuren natuurlijk. Holland zingt hazes. Gaan we zomaar even fixen. Vandaag ook de verjaardag van KLM.
2: KLM is jarig?
0: Ja, is jarig vandaag, 107 geworden.
2: Zo.
0: Nou, zou je de KLM niet geven, hè? 107.
2: Ik hoop niet dat de vliegtuigen zo oud zijn, maar toch?
0: Alhoewel, je natuurlijk zo nu dan je vraagtekens zet, hè, natuurlijk.
2: Ja, powerbankje verkeerd opladen en het kan misgaan bij de KLM,
0: kan
2: toch?
0: Misgaan, ja, ja. Die Camille Eurlings, hè?
2: Zo.
0: Hè? Ja. Maar die wordt helemaal niet beboet of zo.
2: Nee, natuurlijk niet. Die mag een big boss daar, dat toch?
0: Ja, was. Dacht ze uit niet meer. Hij was er toch? Ja.
2: Oh, is hij uitgevlogen?
0: Hij is uitgevlogen. En we hebben vandaag Charlotte in de house.
2: Dat is gezellig,
0: ja, Kobus allerlei andere dingen te doen heeft. Maar Charlotte, nu is het wel zo. Wij hechten snel aan mensen. Dat elke keer als onze Kobus er niet is, dan willen we jou weer terug hebben, hè?
3: Nou ja, zou ik hartstikke gezellig vinden. Ik weet niet of dat mag.
0: Ja, zeker. Nou, dat gaan wij.
3: Studio nog in kom.
0: Gaan wij voor jou fixen. En de oudste man ter wereld heeft afgelopen maandag zijn verjaardag gevierd. In Brazilië deed hij dat. Enig idee hoe oud de oudste man van de wereld is.
3: Ja, ja, ik weet het. Dus dat is niet een leuk spelletje om te spelen met mij.
2: 114.
0: Ja.
3: Nou, jij wist het wel.
2: Ja, ik dacht dat Maarten van Rossum was.
0: Nee, ja,
2: maar het is een man in Brazilië.
0: Ik dacht, is het Kobus Bosscha. Maar ja. Man uit Brazilië.
2: Johan Derksen had ook gekund.
0: De familie wilde eigenlijk 114 kaarsjes op de taart zetten. Maar de brandweer gaf geen vergunning af natuurlijk. Dus ik bedoel, ja, je kan het wel doen, maar dan moet je in ieder geval voor de zekerheid even een blusdeken naast.
2: Ja, precies.
0: Wat zing je voor zo iemand? Ja, niet lang zal die leven of zo.
2: Nee, dat klopt. Nee.
0: Ja, happy birthday of zo.
2: Ik denk dat hij de gift van het leven al genoeg vindt, René.
0: Nou, ik denk dat hij nog een T-Rex heeft ontweken op weg naar school.
2: Dat denk ik ook. Ja.
0: Hij kocht zijn eerste tweedehands auto van Henry Ford. Persoonlijk, denk ik. Mooi, maar het is toch mooi als je dus

0: mooi, hè, dit, hè. Suzanne en Freek en Pijnstiller. Deze hele week de allerbelangrijkste tune op de radio namelijk. Ze hebben hem, hè, de Hollandse hitflits. Charlotte, dat betekent dat je de hele week, elke dag, een paar keer per dag wordt gedraaid. Als je die titel hebt, nou, dan ben je absoluut gegarandeerd van een hele grote... Dat is precies wat je wilt. Als artiest wil je de Hollandse hitflits zijn. Komende vrijdag wordt er weer een nieuwe uitgekozen. Dan komt er meestal iemand rond 17:15 met een grote envelop binnen. Zit dan een zegel op, mogen we niet naar kijken. En dan precies om 17, .45 gaat hij open. En dan komt daar de nieuwe uit voor de week erop. Dus ik ben echt heel benieuwd wie het gaat
1: worden.
0: Wat
1: spannend.
0: Vind ik altijd een spannend ogenblik. Dat is altijd goed. Dus we moeten ons hart nog even vasthouden tot komende vrijdag. Trouwens, zometeen kan je weer meespelen met de quiz, de René der Popquiz. Pakken we altijd een bekende klassieker. Piepen we één woord weg. Als jij weet in te vullen, is altijd hartstikke makkelijk, want Kobus maakt dat. En af en toe zijn ook wel wat schuin af en toe. En dan heeft Kobus ze na 's avonds 11 uur gemaakt. Dan staat hij in het tuinhuis, maakt hij ze. Dat is altijd een beetje vies dan. Maar doe zometeen gewoon mee. Als jij het antwoord weet, ga je aan de haal met de Radio Noordzee klompjes. En ook de koffiebeker van Mokkoning. En die gaat hem dan echt helemaal personaliseren. Laten jouw naam er mooi

0: Radio Noordzee.
1: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
2: Geef je vloer meer warmte. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle vloerkleden. Karwei, maak je huis mooier.
1: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau.

0: Al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swish Fund.
1: Maak kennis met de gloednieuwe MG iM5 en MG iM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
0: Swish Fund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
2: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 20% korting op alle banken. 20%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
3: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij je krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
4: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
3: Laatste dag. Boek nu je citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
5: Vanmiddag nog 14 kozijnen plaatsen. Met code rood. Gaat lukken.
6: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
7: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af. Al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
6: Gelijk wegrijden, maar niet het hele bedrag aftikken, gaat lukken. Op financiallease.nl.
8: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
9: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op

0: Doei. Live happy.
1: Hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
2: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
3: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
4: Deze week in de bonus. Alle Verstegen 1 plus 1 gratis. Alle Robijn 2 plus 3 gratis. En 2 nachten in Disneyland Parijs vanaf €960. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Lekkere van Albert Heijn.
6: Groot nieuws. De big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet. De big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
4: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
7: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
8: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
9: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
11: Goedemiddag, je bent bij Radio Noordzee. Het weerbericht. Vanuit het westen neemt de bewolking wat toe. Later gevolgd zelfs door wat regen vanavond. Morgen wolken, zon, het gaat wel hard waaien. En het wordt ongeveer 16 graden.
12: Radio Noordzee, verkeer.
11: Op dit moment 53 vertragingen op de Nederlandse wegen. Dit zijn de drie belangrijkste. Op de A7 Groningen-Heerenveen bij Leek heb je 54 minuten vertraging. Dan drie kwartier op de A15 Ridderkerk-Oostvorne. Ongeluk bij Benelux. En de laatste voor nu staat op de A58 Tilburg-Eindhoven. Over bij Oorschot, ruim een uur. Het is 2 minuten over 5:30 in de middagshow.
12: Radio Noordzee, Hollandse hoofdpunten.
11: Met Charlotte.
13: Hallo. Medewerkers van asielzoekerscentra die zijn naar de arbeidsinspectie gestapt omdat het COA niet naar ze luistert als ze onveilige werkomstandigheden melden. Dat meldt het NRC. De krant heeft vertrouwelijke brieven van de ondernemingsraad aan de COA-directie ingezien. Ze schrijven bijvoorbeeld dat medewerkers gebruikt worden in plaats van gewaardeerd en dat er een cultuur heerst van wie spreekt kan vertrekken. Slachtoffers van seksueel geweld moeten beter geholpen worden met een nieuwe landelijke werkwijze. Daar is al mee proef gedraaid in Brabant en Zuid-Holland en dat beviel goed. Politie en justitie gaan beter samenwerken met bijvoorbeeld Veilig Thuis en het Centrum Seksueel Geweld. Slachtoffers hoeven dan hun pijnlijke verhaal ook niet steeds opnieuw te herhalen. Denkkamerlid Dokukan Erkin doet aangifte tegen Johan Derksen. Dat doet hij omdat Derksen gisteravond bij Vandaag Insight zei: we zullen die meneer van Denk eens als proefkonijn zijn strot doorsnijden om te zien of dat geen pijn oplevert. Dat zei hij omdat Erkin in de Kamer heeft gezegd dat hij tegen een verbod op onverdoofd slachten is.
11: Ja, ik zag dat gisteren al aankomen dat dit zou gaan gebeuren.
13: Ja, dat ging een beetje ver wel.
11: Nou ja, ze riepen allemaal al meteen: dat was een grapje, Johan, dat was een grapje.
14: Behalve Johan zelf, denk ik. Die zei
11: Johan zei ook meteen zelf: nee, dat zou ik natuurlijk nooit doen, maar bij wijze van spreken. Hij wil op die manier zijn punt maken natuurlijk. Dus ja, weet je, dat... Ja. Jij weet hoe dat gaat, hè, met Johan?
14: Ik heb wel het idee dat Johan Derksen gewoon een abonnement op Walibi zou moeten krijgen. Ja. Want hij heeft gewoon één keer in de zoveel tijd behoefte aan spanning, heb ik de indruk. Het gaat dan gewoon 10 keer in de Goliath. En dan ben je er ook vanaf,
11: maar
14: toch?
11: Dit heeft hij niet zo bedoeld. Dat gaf hij ook eigenlijk al.
14: Jawel, maar hij speelt het al een beetje zo.
11: Jawel.
14: Toch?
11: Ja, je mag helemaal niks meer zeggen in dit land, hè?
15: Oh ja, ik heb scheid aan meneertje.
11: Nee. Ja, die Beethoven, overschat mannetje. Overschat mannetje. Wat hebben wij nog meer vandaag in al dat Nederlandse nieuws gezien waarvan jij denkt: nou, dat is best opvallend, evengoed.
13: Ja, nou, goed nieuws voor een bepaalde stad in ons land. Als jij denkt aan de rijkste steden van de wereld.
11: Ja?
13: Wat voor steden komen er dan bij jou op?
11: Ik denk misschien toch een beetje Parijs, Milaan, Dubai, een beetje dat toch, of niet?
13: Ja, nou, ja, dat klopt ook. Ja. Maar je verwacht het misschien niet. Ons eigen Utrecht staat daar dus ook tussen.
11: Utrecht?
13: Ja, Utrecht.
11: Utrecht ertussen?
13: Ja, Utrecht staat ertussen. Natuurlijk niet in de top 10, niet bovenaan. Wel op plek 28, maar dat is wel nog steeds boven Amsterdam. Daar moet ik wel bij zeggen, het betekent niet dat Utrechters echt heel veel verdienen. Het inkomen van mensen die in Utrecht werken, maar daar niet wonen, dat wordt ook meegeteld.
11: Okay.
13: Maar Utrecht dus.
11: Okay.
13: En op 1 staat het Amerikaanse San Jose. Daar ligt Silicon Valley en daar zitten dus al die techbedrijven.
11: Okay.
13: Dus dat is echt de rijkste stad.
11: Utrecht staat er dus ook tussen?
13: Ja, Utrecht staat er tussen. Dat zou je niet zeggen, hè? Zo door die
11: Nee. Maar het is niet zo dat de bakfietsmoeders zeg maar hun havermelk met zo'n bringsgeldautowagen laten komen. dat wil je niet of zo. Dat niet.
13: Nee. Het is dus niet dat iedereen die daar woont ook heel veel verdient.
14: Ze zeggen toch dat Utrecht het nieuwe Amsterdam is?
11: Ja, dat zeggen ze. Of
14: Haarlem ook. Haarlem hebben ze ook wel geld volgens mij.
11: Hebben ze ook wel geld? Daar staat gewoon iemand bij het winkelcentrum geen dakloze krant uit te delen, maar een klossie vastgoedmagazine.

0: landen, denk ik.
1: Met Radio Noordzee naar Holland Sinkt Hazes.
0: Bente en Bluff in de middagshow bij Radio Noordzee. En hoe hou ik dit vast? Ik beloof je plechtig, ik doe nu twee vingers omhoog.
2: Ik zie het ook, René, heel goed.
0: Zo, even twee vingers omhoog. Zo voor de microfoon, kan iedereen het zien. Dat we deze week sowieso nog even met Jeroen van der Boom bellen.
2: Die staat daar, hè?
0: Ja, ik vind dat natuurlijk geweldig om daarover te vertellen. En dat is ook leuk voor het geval je er nog nooit bent geweest bij heel Holland Sinkt Hazes. Dan heb je ongeveer een idee van wat er kan gaan gebeuren.
2: Maar sowieso een hele leuke line-up, want Jeroen van der Boom is natuurlijk bij. Maar ik zag ook Samuel Welten bijvoorbeeld, hè? Toch nieuw talent tegenwoordig erbij. Ja. De dochter Hazes is er uiteraard ook, dus dat is leuk hoor. André Junior niet dan?
0: Ik denk het niet.
2: En heeft die agenda leeggeveegd, geloof ik.
0: Die heeft heel 2027 nog leeg, dus dat zal niet gebeuren. Maar er blijft nog zoveel moois over. Dus deze hele week maak jij kans op die tickets. Als je een klassieker hoort van André Hazes, dan hang je in de app. Ja, vandaag is die al geweest. Sabine, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Ik begreep, jij hebt meidenmiddag vandaag.
3: Ik heb gezellig meidenmiddag, ja. Lekker met mijn moeder op stap geweest.
0: Ja, wat hebben jullie gedaan?
3: Ik heb winkels.
0: En wat is het allermooiste item dat er in een tasje zit bij jou?
3: Nou, ik heb in dit geval hebben kleren van mijn vriend gekocht.
0: Oh, dan loopt hij er ook weer eens een beetje hierbij.
3: Ja, zeker. Moet dan een keer kunnen, hè?
0: Nou, is wel goed dat je wat knaps hebt gescoord voor hem. Want het is zover. Roffel, Sabina.
3: Ja.
0: Jij weet waar het om gaat, hè?
3: Ik heb wel meegedaan met het stelletje, ja.
0: Jij wint twee tickets voor Holland Sinkt Hazes.
3: Oeh, geweldig, super.
0: Mag je kiezen vrijdag 5 maart Rotterdam Ahoy of vrijdag 12 maart in Ziggo Dome Amsterdam?
3: Doe maar 12 maart.
0: Hij staat genoteerd. Ziggo Dome Amsterdam, je bent erbij.
3: Super, dankjewel.
0: Hey, en wat zal jouw vriend de blitz maken, hè? Die nieuwe kleren? Denk je ook niet, Sabina?
3: Dat denk ik ook wel.
0: Mooi
3: ja.
0: Zo.
3: We staan er allemaal goed op, denk ik.
0: Zorg dat de keeltjes tegen die tijd gesmeerd zijn en heel veel plezier, hè?
3: Ja, we verzorgen. Super, super bedankt.
0: Dankjewel.

0: is Radio Noordzee. 200% puur Holland.
1: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse hoeve jonge kaas plakken voor wat denk je. Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
3: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
4: Let op. Geld lenen kost geld.
5: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
6: Ik heb hier de biefstuk Bali.
7: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
6: Geniet ervan.
5: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
8: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo. Eet smakelijk voor straks.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
8: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
11: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
12: Keukenkopers, opgelet! Nog maar 5 dagen.
13: Big deals bij Keukenconcurrent.
12: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
11: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
14: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
15: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
16: Ariel, je kent het wel! Nu bij Kruidvat 2 gigapacks Ariel wasmiddelpots voor €66. Alle wasfanaten, verzamelen bij...
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop warmtepomp op eigenhuis.nl.
18: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
19: Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
20: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
21: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
20: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
22: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
23: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik...
22: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
24: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
25: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
0: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Alle Melkunie Breaker per stuk €0,99. En alle Iglo Fish Cuisine, Viskraam of Fish & Fun, 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 6 uur.
3: Goedenavond, ik ben Charlotte Duttler. Slachtoffers van seksueel geweld moeten beter geholpen worden met een nieuwe landelijke werkwijze. Daar is al mee proef gedraaid in Brabant en Zuid-Holland. En dat beviel goed. Politie en justitie gaan beter samenwerken met bijvoorbeeld Veilig Thuis en het Centrum Seksueel Geweld. Slachtoffers hoeven dan hun pijnlijke verhaal ook niet steeds opnieuw te herhalen. Medewerkers van asielzoekerscentra zijn naar de arbeidsinspectie gestapt omdat het COA niet naar ze luistert als ze onveilige werkomstandigheden melden. Dat meldt het NRC. De krant heeft vertrouwelijke brieven van de ondernemingsraad aan de COA-directie ingezien. Ze schrijven bijvoorbeeld dat medewerkers gebruikt worden in plaats van gewaardeerd en dat er een cultuur heerst van wie spreekt kan vertrekken. Bij de protesten bij Franse scholen zijn in totaal ruim 6600 mensen aangehouden. Ook raakten bijna 800 politieagenten en zo'n 300 scholieren en onderwijsmedewerkers gewond. En het is nog niet klaar met de onrust daar. Ook vandaag zijn er weer protesten. En slecht nieuws voor Johan Derksen. Een Kamerlid van DENK doet aangifte tegen hem. Dat doet hij omdat Derksen gisteravond bij Vandaag Insight zei: we zullen die meneer van DENK eens als proefkonijn zijn strot doorsnijden om te zien of dat geen pijn oplevert. Dat zei hij omdat het Kamerlid heeft gezegd dat hij tegen een verbod op onverdoofd slachten is. En dan het weer. Vanavond en vannacht veel regen. In Limburg kans op onweer en op veel plaatsen een harde wind. Aan de kust tot windkracht 7. Morgen bewolking en wat regen, maar ook zon en veel minder warm. Maximaal 16 graden. En dat was het nieuws op Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee, verkeer.
4: Staartje van de spits, nog 41 op dit moment. Dit zijn de drie belangrijkste: A4 Den Haag-Rotterdam. Bij Pernis, 28 minuten vertraging. Half uurtje ook op de A6, Lelystad-Emmeloord bij de Ketelbrug. En de laatste voor nu staat op de A15, Ridderkerk-Oostvoorne. Ongeluk bij Benelux, bijna een uur vertraging.
2: Radio Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu.

0: ik moet het jou toch vragen als echte Brabander. Is dit het mooiste stukje Brabantse pianospel ooit? Of?
1: Nee. Dat is natuurlijk gewoon echt Brabant, hè, van Guus Meeuwis.
0: Maar dit is dat onofficiële...
1: Ja, en Guus wil niet dat dat officieel wordt. Er was een petitie gestart, hè, namens Brabanders. Van, we willen dat Guus Meeuwis met Brabant het echte volkslied wordt. Maar Guus heeft zelf gezegd dat hij dat liever niet wil. Want hij is dan bang dat het ooit over een paar jaar een keer strijd gaat worden van politieke discussie. Hij zegt, laat het dan maar gewoon mooi het onofficiële volkslied zijn.
0: Ja.
1: En dat is ook best, toch? Maar dit is natuurlijk wel waar hij mee doorbrak. Deze.
0: Ja, dus, maar is er wel een officieel volkslied, of niet?
1: Nou, kijk, Brabanders zijn in principe niet zo moeilijk. Zet muziek aan en zet er bier weer op de bar en dan is het al lang goed.
0: Ostrouws, la, deurzakkertjes, prima.
1: Ja,
0: altijd.
1: Ja.
2: Wat een middag met René Verkerk, Radio Noordzee.
0: Ja, onderweg naar het leukste moment van de dag altijd. Het moment dat je de prijzen kan pakken. Heb jij de Radio Noordzee koffiebeker ooit in handen gehad, Luc?
1: Ik heb er eentje in handen gehad. Ik vond het zo mooi dat ik ook een vriend van mij er blij mee gemaakt heb.
0: Ja.
1: En die zei, ik ga vanaf nu de rest van mijn leven uit niets anders meer drinken dan de Radio Noordzee koffiemok.
0: Als je die mok vast hebt, dat voelt toch een beetje alsof je de staatsloterij gewonnen hebt. Dat is echt mooi.
1: En niet te koop, alleen te winnen.
0: Alleen te winnen. Ja. Dat is het allermooiste. En zometeen dus weer opnieuw jouw kans om er een te winnen. Als je gaat meespelen met de quiz, doen we er ook nog een mooie sleutelhanger bij. Met een

0: Alvast verklappen dat er een bijzondere track klaarstaat.
1: Oh?
0: Het heeft te maken met de verjaardag van de KLM. Ja, hoeveel liedjes gaan er over een vlucht of over een vliegtuig?
1: Oh.
0: Ja.
1: Autovliegtuig?
0: Ja, zou kunnen. Zou kunnen.
1: Hoe heet dat liedje van Peter Koelewijn ook alweer?
0: Ja, dat is hem.
1: Ja, de KL.
0: De KL. Nog wat.
1: Ja, nog iets.
0: 207-702.
1: Oh, leuk.
0: Anyhow. Lucky, nu jij er toch bent, wil ik je toch eens vragen.
1: Ja?
0: Heb jij ooit een bekeuring gekregen voor een snelheidsovertreding?
1: Ik moet eerlijk toegeven dat ik die wel eens gehad heb.
0: Ja, en wat reed jij toen op dat moment?
1: Toen reed ik gecorrigeerd 21 te hard.
0: Dat valt op zich mee.
1: Ik reed volgens mij 100, nog iets waar je 80
0: moet. Ah, oké, dat valt mee.
1: En jij?
0: Ja. Nee, ik heb wel eens iets van 180 gereden of zo op een plek waar dat niet mocht.
1: Oh.
0: Dure jongens.
1: Ja, in Nederland zijn het dure jongens, ja.
0: Zwitserse man heeft vorige week de zwaarste snelheidsovertreding ooit in Frankrijk begaan. Hij werd op de A40 geflitst. Hij reed in een Porsche met 312 kilometer per uur.
1: Ja, die hebben zware pedalen, hè, Porsche. Die gaan snel naar beneden.
0: Dat is toch niet normaal? 312 kilometer.
1: Zo.
0: Laten we zo zeggen, de Franse politie hoefde alleen maar de gesmolten strepen op het asfalt te volgen, zeg maar. Dat is te pakken, ja, toch wat, hè.

0: van de KLM. En daarom een vraag uit een hit van Peter Koelewijn. En die hit heet KL204. En dat is dus inderdaad een vluchtnummer van de koninklijke, van de KLM dus. Welke plaats is er weggepiept? Luister heel goed.
1: Radio Noordzee. Reneder Popquiz.
2: De snelweg Utrecht, Amsterdam rijd ik op bij.
1: Radio Noordzee. Reneder Popquiz.
0: Oh ja, de snelweg Utrecht, Amsterdam rijd ik op. A is het antwoord Vinkeveen. Is het B Den Bosch of C Leeuwarden? Eén van deze drie. De goede zit ertussen. Dus A, Vinkeveen, B, Den Bosch, C, Leeuwarden. Waar gaat hij de snelweg op? Laat het weten in de Radio Noordzee-app. Je opent de app rechtsbovenin, zie je het WhatsApp-icoontje. Daar klik je op, dan kom je vanzelf bij ons in het Huis van de Hollandse Hits terecht. En daar laat je dus jouw antwoord achter, A, B of C. Zal ik ze nog één keer geven? A is dus Vinkeveen, B, Den Bosch, C, Leeuwarden. Laat het vooral weten. En kom de prijzen ophalen die we op dit moment voor je klaarleggen. A, B,

0: is Radio Noordzee. Hier lunch je elke week met je favoriete BN'ers. Met deze week Django Wagner. De Radio Noordzee Lunch. Morgenmiddag vanaf 12 uur. Radio Noordzee. Of je nou een kleine jongen bent of een beetje verliefd, Hazes is altijd de basis. En dat wordt gevierd tijdens het grootste eerbetoon van Nederland. Holland zingt Hazes.
1: Ik moet je zeggen dat ik van je hou. En dat meen ik.
0: Met Radio Noordzee kun jij daarbij zijn. Hoor je deze week een klassieker van André Hazes op Radio Noordzee? Stuur dan Hazes in een bericht naar de studio. En win

0: Sint Hazes. Alle info op radionoordzee.nl.
1: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
2: En als je huur verandert?
1: Pas het zelf aan.
3: En als je gaat samenwonen?
1: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
4: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En Milka, een reep tot 100 gram. Ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
5: Gooi die kinderwagen maar vol. Alleen deze woensdag bij Kruidvat. Babydagdeals. Zoals Kruidvat, Opvolg en Peutermelk. 2 voor 16 euro. En nu met gratis Kruidvat Maispuffs.
6: Kruidvat. Steeds verrassend. Altijd voordelig.
7: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
8: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
10: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
11: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, morgen is de laatste dag. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
12: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
13: doei doei
12: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf 48 euro op transavia.com.
14: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
15: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
16: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
17: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
18: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haibu. Haibu.nl.
19: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
18: H-A-I-B-U. Ga snel naar Haibu.nl. Haibu.nl.
20: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot 400 euro per persoon. Doei. Live happy.
21: Het is now or never bij Peugeot. Tot 7000 euro voordeel op alle modellen uit voorraad. En 30 euro korting per maand via private lease. De kans om bijvoorbeeld met een rijk uitgeruste 208 of 2008 Envy naar buiten te rijden. Voorwaarden op Peugeot.nl.
20: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Aruba bijvoorbeeld. Met korting tot

0: 31 euro per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
1: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het aller goedkoopste van Nederland.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn money?
4: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
5: Slecht plan.
4: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
1: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven. 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
7: Wow deals bij Ethos. Zoals Oral-B, IO5, Leopard elektrische tandenborstel en Gillette Fine scheersystemen 60% korting. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
8: 2 minuten over 6:30. Vanuit het westen neemt de bewolking iets toe. Later gevolgd door wat regen zelfs. Morgen wolken, zon. Het gaat wel hard waaien morgen. En de temperatuur komt uit op ongeveer 16 graden.
9: Radio Noordzee, verkeer.
8: Dan het staartje van de spits. Vandaag 7 vertragingen nog. Dit zijn de 3 belangrijkste op het ogenblik. Op de A4 Den Haag-Rotterdam bij Pernis. Bijna 30 minuten. Ook 30 minuten op de A6 vanuit Lelystad richting Emmeloord. Ter hoogte van Urk. En de laatste voor nu op de A15 Ridderkerk Oost-Voorne. Ongeluk bij Benelux zorgt ervoor dat je 50 minuten langer onderweg bent.
10: Rechtstreeks vanuit het huis van de Hollandse hit is dit de Hart van Nederland update op Radio Noordzee.
8: En daar is Nadia!
11: Hoi, goedemiddag.
8: Je hebt weer moeten rennen, ik zag het.
11: Ja, maar ik kom even bijkomen. Dus ja, minder buiten adem dan vorige
8: keer. Heb je gezien mijn hard werken? Iedereen is weg.
11: Ja, waar is iedereen?
8: Iedereen is op vakantie, of ziek, of op reis naar andere zaken.
11: Jeetje, dus, je hebt nergens last van.
8: Heb jij, je ziet toch dat het zweet staat op mijn voorhoofd, hè? Dat zie je.
11: Je ziet er wel een beetje gespannen uit.
8: Maar ik ben blij dat er een stukje ontspanning binnenkomt.
11: Oh,
8: in de
11: gelukkig.
8: Vorm van jouw aanwezigheid.
11: Oh, dat is lief.
8: Vanavond even na 11:30 weer op SBS6. Hart van Nederland, wat hebben we vanavond?
11: Zeker. Nou ja, grote vraag, wat is er aan de hand in Hogeveen in Drenthe? De binnenstad daar wordt al dagen eigenlijk geterroriseerd door een groep jongeren. En ze schuren rond op fatbikes, intimideren voorbijgangers en gooien ook met vuurwerk. Nou, de politie heeft al meerdere keren moeten ingrijpen. En ook gisteravond zijn er 8 jongeren aangehouden daar. Allemaal minderjarig.
8: Ja.
11: Tientallen bekeuringen uitgedeeld. Onze verslaggever is daar. Die heeft ook zelf met de jongeren gesproken. Maar ja, de grote vraag is, blijft het vanavond rustig of wordt het weer een gedoe?
8: Een bekeuringje deert ze niet echt of zo, hè? Blijkt wel.
11: Nee, ze zien het als een soort van spelletje, kat-en-muisspel met de politie. Ja. Snel wegrezen en erachteraan.
8: Stoer gedrag, hè?
11: Voor de kick.
8: Ja, voor de kick, dat is het. Ja, ja.
11: Verder de strijd tegen het water. Ja, Nederland staat natuurlijk bekend als echt waterland.
8: Ja.
11: Nou ja, dan kom je niet altijd... wat is nou een goede oplossing als het water steeds hoger wordt en jouw huis staat daar in de buurt?
8: Ja, ja,
11: nou ja, een dijk, zou je zeggen.
8: Ja, die hebben we natuurlijk in principe wel al. Daar, althans, daar hebben we er een paar van.
11: Inderdaad. Nou, in Limburg hebben ze een ander nieuw uniek project. Geen hogere dijk, maar het hele huis moet omhoog.
8: Oké. Nou ja, dat is rigoureus.
11: Zo kan je het ook doen, inderdaad.
8: Ja.
11: Het gaat nu om 3 woningen.
8: Ja.
11: En die worden dit jaar 1,5 meter omhoog gekrikt om ze te beschermen tegen het hoge water. En dat is een spectaculair project.
8: Dat is al best, ja.
11: Het trok ook een hoop bekijks. Wij waren er ook bij om te zien van hoe gaat het nou in zijn werk? Hoe til je nou een heel huis op om,
8: Je zou denken, logistiek zou dat bijna niet mogelijk zijn met fundering en dat soort dingetjes allemaal, maar...
11: Je zou zeggen, sloop het, bouw een nieuw huis ergens iets hoger. Maar
8: nee, is onmogelijk dus.
11: Niets is onmogelijk.
8: Ja, lekker. Nou, dat gaan we zien vanavond onder andere.
11: Ja, en ook nog een beetje sport. Baanwielrennen.
8: Ja.
11: Ja, die dikke dijen. Hè?
8: Ja.
11: Dat is echt, het is toch een prachtig gezicht, vind ik altijd, als je het zo ziet.
8: Ja.
11: 15 jaar geleden stelden we eigenlijk niet zo heel veel voor in Nederland. Maar ja, nu is het een soort van, we verwachten allemaal dat we maar medailles winnen.
8: Ja.
11: We zijn een beetje een grootmacht geworden als het gaat om baanwielrennen. En ook de komende wereldkampioenschappen in China. Ja, daar zullen ook ongetwijfeld alle ogen op Oranje gericht zijn. Wij waren vandaag bij de laatste training in Apeldoorn. Waar natuurlijk Harry Lavrijzen, die beschouwd wordt als de baanwielrenner aller tijden.
12: Ja.
11: 5 keer Olympisch kampioen, 20 keer wereldkampioen. Wij waren daar bij hem. Maar er is 1 iemand die ervoor zorgt dat Harry Lavrijzen zo goed kan presteren.
12: Oh, en daar gaan we kennis mee maken vanavond.
11: Inderdaad.
12: Oh.
11: Het is gewoon een genie. De genie achter Harry Lavrijzen. Oh, wat het geheim is, ga ik je nu nog niet vertellen. Maar je moet wel echt gaan kijken.
12: Wat een show gaat dat worden vanavond. Weet. Heerlijk. Maar het is wel mooi om te zien dat wielrennen zo populair is geworden. Als, met zo'n Tour de France bijvoorbeeld. Vlak voordat het begint zien natuurlijk allemaal weer mannen op leeftijd in zo'n te strak pak op zo'n fiets klimmen.
11: Ja, precies.
12: En die gaan dan met z'n 5 naast elkaar. En die gaan niet aan de kant. Ja, dat is toch schitterend mooi.
11: Heb je daar ervaring mee?
12: Nee. Nee, doe dat niet. Nee. Maar ik zie dat wel.
11: Het weer wordt ook minder, dus misschien...
12: Ja, zouden we vandaag de officiële laatste mooie dag van het jaar gehad hebben, denk je? Nadia?
11: Ik denk het wel. Ja. Heb je wel even genoten? Ben je even buiten geweest?
12: Zeker, tuurlijk. Tuurlijk, jij niet?
11: Heerlijk, lekker op de fiets, inderdaad.
12: Hey, en we gaan de dag uitermate fijn afsluiten. Vanavond even na 22:30 op SBS6. Hart van Nederland. We hangen aan je lippen, want je hebt ons wel op zitten warmen vanavond.
11: Nou, ik hoop het.
12: Tot vanavond. Dankjewel. Mooie avond.

0: Dat zijn Ruben Annink en Danique bij Radio Noordzee. En blijf dan hier.
1: Radio Noordzee, Neder Popquiz.
0: Ja hoor, daar gaat hij. Hermien, goedenavond.
2: Goedenavond, hallo.
0: Uit Nieuwegein.
2: Ja, zeker. Maar met heel veel gein.
0: Ja, dat zal. Nou, ik hoor het al. Maar aan welke snelweg ligt Nieuwegein, Hermien?
2: Ja, aan de A12 ligt die. Waar het altijd druk en file zijn, hè? Ja.
0: Sta je er op dit moment ook in, of niet?
2: Nee, nog niet. Ik ga er wel die kant op. Maar ik hoop dat hij nu weg is.
0: Heb je een mooie dag gehad vandaag? Heb je gewerkt?
2: Ja, heerlijk. Het is natuurlijk het zonnetje, allemaal klanten ervoor. Dus weer tevreden thuis of op de bestemmingen.
0: Je bent taxichauffeur.
2: Ik ben taxichauffeur, ja. Leuk. Dus mensen met beperkingen en gewoon leuk om te helpen.
0: Nou, je hebt de hele dag gezellige muziek aan, dus dat scheelt.
2: Ja, Radio Noordzee, hè. En ook natuurlijk de havens, hè.
0: Lekker, hè?
2: Ja, geweldig. Lekker. Natuurlijk heel leuk, die oude klassiekers ook.
0: Over de klassiekers gesproken. Vandaag is het de verjaardag van KLM. Daarom KL204 van Peter Koelewijn. Ik laat je nog één keer de opdracht horen. En dan ga ik je daarna vragen welke plaats er weggepiept is. Luister goed, Hermien.
1: Radio Noordzee, Neder Popquiz.
3: De snelweg Utrecht, Amsterdam rijd ik op bij.
1: Radio Noordzee, Neder Popquiz.
0: Nou ja, dat moet in ieder geval de A2 zijn. Maar rijdt hij erop bij Vinkeveen, bij Den Bosch of Leeuwarden, A, B of C?
2: Ja, dat is Vinkeveen natuurlijk.
0: Vinkeveen, A, laten we horen.
2: Ja, dat is A.

0: Ja, het kan niet anders, hè. Want dat is inderdaad de weg die we zochten. De A2 bij Vinkeveen. Levert jou wat moois op, Hermien. Je krijgt een koffiebeker thuis van Radio Noordzee met jouw eigen naam erop. En ook de klompjes sleutelhanger is nu officieel voor jou.
1: Nou, helemaal geweldig. Dan ga ik via mijn sleutelbos doen als ik in de auto zit.
0: Daar houden we aan. Wat worden de ritjes mooi. Dankjewel voor het meespelen.
1: Ja, zeker. En ik blijf reclame. Hey, dankjewel en succes.
0: En wel thuis, dag.
1: Oké, dankjewel. Doei, succes.

straat in Schiedam onder water is gelopen door een kapotte leiding. Ja, de Hoogstraat kan voortaan beter de Hoogwaterstraat gaan heten, denk ik, als je de foto's even online bekijkt op dit moment. Mocht je nog gaan, vergeet je pinpas niet en je flippers. Die heb je ook wel nodig op dit moment in de Winkelstraat in Schiedam. Zeg, het was ons een buitengewoon waar genoegen. Maak er een toffe avond van. En wij melden ons morgenmiddag weer om exact 4 uur.

0: De Big Event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5.000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet. De Big Event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
1: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
3: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
4: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
5: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Goel haarverzorging 1+1 gratis voor jou... en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
3: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
6: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten... proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
7: Alle verf super voordelig.
8: Thuisbatterij.
9: Einde salderingsregeling.
10: Teruggeleverd kosten.
11: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
12: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
13: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
14: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
15: Domino's. Een zwembad aanleggen voor uw vrouw? En ze komt morgen al thuis. Gaat lukken.
16: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
17: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, come extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
18: Vandaag nog jouw perfecte bedrijfsauto vinden? Gaat lukken.

0: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers, dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
1: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond, ik ben Charlotte Duttler. Medewerkers van asielzoekerscentra die onveilige werkomstandigheden melden zeggen dat er niet naar ze wordt geluisterd. Omdat het COA niet ingrijpt, zijn ze volgens het NRC naar de arbeidsinspectie gestapt. De krant heeft 14 brieven ingezien van de ondernemingsraad aan de COA-directie. Ze schrijven dat medewerkers gebruikt in plaats van gewaardeerd worden en dat er een cultuur heerst van wie spreekt kan vertrekken. Regionale ziekenhuizen hebben de afgelopen jaren niet meer mensen behandeld, terwijl dat wel was afgesproken. Ingewikkelde behandelingen mogen alleen nog gedaan worden in specialistische ziekenhuizen, waardoor andere ziekenhuizen meer gewone behandelingen kunnen doen. Dat gebeurt waarschijnlijk niet, omdat de ziekenhuizen en de zorgverzekeraars er meer aan verdienen als het in de grote ziekenhuizen blijft. Ze krijgen namelijk betaald per behandeling, zeggen politici. Bij de protesten bij Franse scholen zijn in totaal ruim 6600 mensen aangehouden. Ook raakten bijna 800 politieagenten en zo'n 300 scholieren en onderwijsmedewerkers gewond. En het is nog niet klaar met de onrust daar. Ook vandaag waren er weer protesten. En slecht nieuws voor Johan Derksen. Een Kamerlid van DENK gaat aangifte tegen hem doen. Dat doet hij omdat Derksen gisteravond bij Vandaag Insight zei: we zullen die meneer van DENK eens als proefkonijn zijn strot doorsnijden om te zien of dat geen pijn oplevert. Dat zei hij omdat het Kamerlid heeft gezegd dat hij tegen een verbod op onverdoofd slachten is. Dan het weer. Vanavond en vannacht veel regen. In Limburg kans op onweer en op veel plaatsen een harde wind, aan de kust tot windkracht 7. Morgen bewolking en wat regen, maar ook wat zon. Wel wordt het veel minder warm, maximaal 16 graden. En dit was het nieuws op Radio Noordzee. Radio
1: Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play.

0: bent of een beetje verliefd, Hazes is altijd de basis. En dat wordt gevierd tijdens het grootste eerbetoon van Nederland. Holland zingt Hazes.
1: Ik moet je zeggen dat ik van je hou. En dat ben ik.
0: Met Radio Noordzee kun jij daarbij zijn. Hoor je deze week een klassieker van André Hazes op Radio Noordzee? Stuur dan Hazes in een bericht naar de studio. En win 2 tickets voor Holland Zingt Hazes 2027.
1: Kleine jongen, op een avond ga ik even uit mijn bol.
0: Holland Zingt Hazes. Alle info op radionoordzee.nl.
2: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt, terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.

0: Keukeloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
2: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle OB-tampons, Extra Protect en Organic 1+1 gratis voor jou. En wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
0: Nieuwe vaatwasser nodig? Keukeloos heeft het. Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
3: Geef kleur aan je huis met Club Karwei. Profiteer nu van wel 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
0: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
4: Daar heb je Huub van Hubo.
5: Hoi.
4: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
6: Het eten is klaar, aan tafel.
7: Zo, dat ziet er lekker uit.
8: Ja, een broodje.
9: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
4: Wat ook helpt, is een Hubo cadeaukaart van 100 euro. Die krijg je cadeau bij nieuwe raamdecoratie... of een kast op maat vanaf 1000 euro. Hubo helpt.
10: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl.

0: weten.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
2: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring Plug-in Hybrid. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
3: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
4: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
3: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Gran Canaria bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
5: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASM Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asmbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
6: Let op. Geld lenen kost geld.
7: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
10: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
11: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
7: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde Beeman. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
12: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.

0: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
1: Simyo.
2: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
3: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
4: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
5: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Nieuw Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week 50% korting bij Jumbo.
6: De grootste energieslurpers in huis?
7: Wat kost al die kleding nou echt?
8: Wat heb je nog aan zonnestroom?
9: Wij zijn Kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
10: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, morgen is de laatste dag. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
11: Hey, goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
12: Domino's. In beweging voor een duurzame toekomst. SPIE brengt kennis, vakmanschap en techniek samen voor de energietransitie, digitale transformatie en een vitale infrastructuur om Nederland draaiende te houden. SPIE brengt het in beweging.
13: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
14: Vanmiddag nog die sales pitch aan de hele raad van bestuur. Gaat lukken.
15: Net als een elektrische auto. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
16: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in 1 klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
17: Voor de makers.
18: Praxis.
15: Een auto leasen onder de €300 per maand gaat lukken op financiallease.nl.
19: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar €4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
5: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
19: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
20: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
21: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
22: Wow.
21: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
23: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 8 uur.
24: Goedenavond, ik ben Charlotte Duttler. Het asielzoekerscentrum in Albergen is maandag beschoten vanuit een rijdende auto, dat schrijft RTV Oost. Mensen hoorden meerdere harde knallen. Politie en COA zeggen dat er zwaar vuurwerk is gebruikt en mogelijk ook een alarmpistool. Dat is geen pistool waarbij je echt schiet met kogels, maar waarbij je alleen harde knallen hoort. Er is niemand gewond geraakt. Een doorbraak van de politie in de zaak van de aanslag op drugscrimineel Jan G. in Overasselt. Ze denken dat ze weten wie zijn beveiliger Barry doodschoot. De 30-jarige Yusup S. uit Oekraïne. Hij is al aangehouden en zit op dit moment vast. Bij de protesten bij Franse scholen zijn in totaal ruim 6600 mensen aangehouden. Ook raakten bijna 800 politieagenten en zo'n 300 scholieren en onderwijsmedewerkers gewond. En het is nog altijd niet klaar met de onrust daar. Ook vandaag waren er weer protesten. En wie veroordeeld is voor iets waarbij drank in het spel was, zoals dronken autorijden, en een alcoholverbod heeft gekregen, moet een alcoholmeter krijgen. Daarvoor stemde een meerderheid vandaag in de Tweede Kamer. Dat is een enkelband die met je zweet meet hoeveel alcohol je op hebt. En zo kan je dus zien of iemand zich aan dat verbod houdt. En dan het weer. Vanavond en vannacht veel regen. In Limburg kans op onweer en op veel plaatsen een harde wind, aan de kust tot windkracht 7. En morgen bewolking en wat regen, maar ook zon. Wel wordt het wat minder warm, maximaal 16 graden. En dit was het nieuws op Radio Noordzee.
23: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200% puur.

populairste Nederlandstalige hits van het moment. Hoor je ieder weekend in de Noordzee Top 30. Van den Braak, tel ze voor je af. Elke zaterdagmiddag van 2 tot 4. En op zondagochtend hoor je hem gewoon nog een keer. Van 10 tot 12. De Noordzee Top 30. Natuurlijk, met Radio Noordzee.

0: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Morgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
3: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
2: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
4: Ah, hier kan het.
2: Dus, gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.

0: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
1: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
2: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks House Blend. 12 doosjes van 10 cups voor maar 3 euro per doosje. Scoor alle avonduurs bij Bol.
3: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober. Altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
2: Vul je voorraad was- en vaatwasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Ariel 4-in-1 pots 104 wasbeurten voor maar €32,99. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Omarm de herfst met Van Tilburg. En ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
5: De mega jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Vanmiddag nog 14 kozijnen plaatsen. Met code rood. Gaat lukken.
7: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
8: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Vandaag nog jouw perfecte bedrijfsauto vinden? Gaat lukken op financiallease.nl.
9: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
10: Ik heb hier de biefstuk Bali.
11: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
10: Geniet ervan.
9: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
12: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
13: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 20% korting op alle banken. 20%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
14: Deze

0: de app en start met vinden.
1: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
2: Lampen hangen? Doe het lekker zelf. Nu met de Gamma Woningpas 30% korting op verlichting of 30% korting op Philips LED lichtbronnen. Dat zeg ik. Gamma!
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel.

0: Radio Noordzee.
1: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
1: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
3: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
4: Ja.
3: En nu?
4: Domeinnamen kopen.
3: Voor je bedrijf?
4: Ja.
3: Welk bedrijf?
4: Ja, dat weet ik nog niet.
3: Welke domeinen dan?
4: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
3: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
4: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
5: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
6: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
7: Bij u.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Laat de eerste keer gratis bij Fastned. Ga naar fastned.nl/gratisladen.
2: Sta je in de file en spot je ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
5: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
7: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
8: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
7: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
9: Het eten is klaar, aan tafel.
10: Zo, dat ziet er lekker uit.
11: Ja, mag ik een broodje?
12: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18+, speel bewust.
13: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werken Nederland.
14: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.

0: 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben Charlotte Duttler. Criminelen wisten de laatste jaren 6 tot 11.000 huizen te kopen door te frauderen bij de hypotheekaanvraag. Dat staat in een rapport dat al maanden bij het ministerie van Justitie ligt, zeggen bronnen tegen de NOS. Met vervalste loonstroken en werkgeversverklaringen weten ze het geld te lenen. De huizen gebruiken ze vervolgens voor bijvoorbeeld witwassen of illegale verhuur. Daniel B., de man die verdacht wordt van de moord op Paul Vossen uit Herkenbosch, wordt ook verdacht van de moord op zijn moeder. Dat bleek vandaag in de rechtbank, schrijft L1. Zijn moeder Theresa is al 2 jaar vermist en de politie had al langer een vermoeden dat B. er iets mee te maken had. Nu pas zijn er dus genoeg aanwijzingen dat dat mogelijk zo is. De advocaten van Christa Pike, de Amerikaanse vrouw die haar executie overleefde, kregen maandagavond te horen dat ze hersendood was en dat ze van de beademing zou worden gehaald. Een dag later werd ze wakker en begon ze te praten. Ze snappen niet hoe het kan, zeggen ze. Wat het gevolg van de dodelijke injecties op Pike gaat zijn, is niet bekend. Ze heeft nu onder andere een longontsteking en een bloedstolsel in haar arm. En de 87-jarige Spaanse vrouw voor wie mensen vorige maand de straat op gingen om te protesteren tegen haar uithuiszetting is overleden. Zonder tijd om haar spullen te pakken werd ze op een brancard haar huis uitgetild. Ze kon na 71 jaar daar wonen de huur niet meer betalen. Ze mocht uiteindelijk toch terug, maar het hele voorval zorgde voor massale protesten tegen de hoge huurprijzen in Spanje. En een politieke crisis, er komen zelfs nieuwe verkiezingen. En dan het weer, vanavond en vannacht veel regen. In Limburg kans op onweer en op veel plaatsen een harde wind. Morgen bewolking en wat regen, maar ook wel wat zon. Het wordt wel wat minder warm, maximaal 16 graden. En dit was het nieuws op Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
0: De Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200% puur.

ogen en alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

0: Noordzee.
1: Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Duitsland. Kan niet naar Duitsland.
2: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
3: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
4: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Goel haarverzorging 1+1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
5: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
6: Die zou ik niet laten liggen. Want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
7: Social deal, beauty deals, take one en actie, Bo!
8: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
7: Sorry Bo, het is beauty.
8: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
9: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
8: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.

0: keukenloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
2: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
1: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
2: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
0: Nieuwe keuken nodig? Keukenloods heeft het.
3: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
4: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
3: Laatste dag. Boek nu je citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
5: Legends never die. Het Halloween Horror Festival in Movie Park Germany keert terug. Nieuw, de horrorattractie Jason Universe en Phobia, de live horror game show. Tickets en horrorhuizen voor het grootste Halloween-evenement van Europa zijn uitsluitend online te boeken via moviepark.nl.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
7: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: Even bollen met Select.
9: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
10: Ah, relaxed?
9: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
12: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.

0: Noordzee. Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor 10,40 per stuk. Scoor alle aanvoerders bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel.

0: feestje. Scoor alle avonduurs bij Bol.
1: Vaarwel, zal die ringsregeling. Wat moet ik nu met mijn verdelen?
2: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
3: Slecht plan.
2: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
4: Daar heb je Huub. Van Hubo.
5: Hoi.
4: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Hubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
6: In beweging voor een duurzame toekomst. Spie brengt kennis, vakmanschap en techniek samen voor de energietransitie, digitale transformatie en een vitale infrastructuur om Nederland draaiende te houden. Spie brengt het in beweging.
4: Wat ook helpt, is een Hubo cadeaukaart van 100 euro. Die krijg je cadeau bij nieuwe raamdecoratie of een kast op maat vanaf 1000 euro. Hubo helpt.
7: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, morgen is de laatste dag. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
8: Een zwembad aanleggen voor uw vrouw? En ze komt morgen al thuis. Gaat lukken.
9: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
10: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
9: Een auto leasen onder de 300 euro per maand gaat lukken op financiallease.nl.
11: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag naar bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
12: Let op. Geld lenen kost geld.
13: Oh, de Amazon Prime dealdagen zijn er met 2 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk.
14: Zong ik dat nou?
13: Barst ik nu uit in een lied?
14: Zo'n deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
15: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Shop nu op amazon.nl.
16: Oh. Het voordeel waait je tegemoet bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Tena en Libresse. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
17: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
16: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Biodermal 1 plus 1 gratis.
18: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
19: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 20% korting op alle banken. 20%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
20: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 10 uur.
21: Goedenavond, ik ben Charlotte Duttler. Burgemeester Halsema heeft een einde laten maken aan een pro-Palestijnse demonstratie in Amsterdam. Politie vroeg de ruim 100 mensen bij de Stopera om weg te gaan. Anders zou er geweld worden gebruikt. De demonstratie begon rustig op de Dam, waar de tienduizenden dodelijke slachtoffers van de oorlog in Gaza werden herdacht. Later werd de sfeer grimmiger. Er werden rotjes afgestoken en mensen hadden een spandoek met wij steunen Hamas erop. Criminelen wisten de laatste jaren 6 tot 11.000 huizen te kopen door te frauderen bij de hypotheekaanvraag. Dat staat in een rapport dat al maanden bij het ministerie van Justitie ligt, zeggen bronnen tegen de NOS. Met vervalste loonstroken en werkgeversverklaringen weten ze het geld te lenen. De huizen gebruiken ze vervolgens voor bijvoorbeeld witwassen of illegale verhuur. De 87-jarige Spaanse vrouw die haar huis uit werd gezet is overleden. Ze kon na 71 jaar de huur niet meer betalen. Op een brancard werd ze het huis uitgetild. Ze mocht uiteindelijk terug omdat het land massaal in opstand kwam. Zo werd ze het gezicht van de wooncrisis in Spanje. Door de protesten komen nu ook nieuwe verkiezingen daar. En goed om rekening mee te houden als je de weg op gaat. Vrijdag begint in het noorden de herfstvakantie. En dat ga je merken, zegt de ANWB. Die verwacht rond 12 uur 's middags al de eerste files. Vooral in het midden, in Gelderland en Brabant, wordt het druk. En dan het weer. Vanavond en vannacht veel regen. In Limburg kans op onweer en op veel plaatsen een harde wind. Morgen bewolking en wat regen, maar ook wel wat zon. Het wordt wel wat minder warm, maximaal 16 graden. En dit was het nieuws op Radio Noordzee.
20: Radio Noordzee app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200%

0: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Morgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
3: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
2: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: De mega-jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei-doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
6: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navulverpakkingen handzeep voor maar €6. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
5: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
7: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
8: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
7: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
9: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
10: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, morgen is de laatste dag. Join the Feel Good Club. Basic Fit. Gebruik je Android

0: 40 per stuk. Scoor alle avonddeals bij Bol. Lees voor gebruik de verpakking.
1: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in vloerspecialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
2: Thuisin, mooi wonen.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
5: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
6: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
7: Chris?
8: Ja?
7: Hoef jij niet te werken vandaag?
8: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
7: Dus, heb je nu...
8: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
7: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.

0: Radio Noordzee.
1: Neusinhaler om vrijer te ademen? Beter ga je naar Kruidvat. Nu alle Lucovitaal vitamines en mineralen 1 plus 1 gratis... en een gratis neusinhaler ter waarde van €2,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
3: Oh, de Amazon Prime dealdagen zijn er met 2 dagen lang geweldige deals? Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
4: Topdeals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
5: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Shop nu op amazon.nl.
6: Oh.
7: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan. Wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging jou zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug. Maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
8: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.

0: naam, maar...
1: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
0: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
1: Wow.
2: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
0: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
3: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
4: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
5: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer. Van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
4: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
6: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.

0: van 11 uur.
1: Goedenavond, ik ben Charlotte Duttler. Criminelen wisten de laatste jaren 6 tot 11.000 huizen te kopen door te frauderen bij de hypotheekaanvraag. Dat staat in een rapport dat al maanden bij het ministerie van Justitie ligt. Dat zeggen bronnen tegen de NOS. Met vervalste loonstroken en werkgeversverklaringen weten ze het geld te lenen. De huizen gebruiken ze vervolgens voor bijvoorbeeld witwassen of illegale verhuur. Morgen geldt in het Belgische Luik een samenscholingsverbod van meer dan 3 mensen. Dat heeft de burgemeester daar ingevoerd vanwege de scholierenprotesten die daar, net als in Frankrijk, flink uit de hand lopen. Winkels worden vernield en geplunderd en er breken rellen uit. Honderden mensen zijn aangehouden. De protesten zijn uit onvrede over het onderwijsbeleid. De 87-jarige Spaanse vrouw die in haar land het gezicht werd van de wooncrisis is overleden. Ze kon na 71 jaar de huur niet meer betalen en dus moest ze haar huis uit. Ze mocht uiteindelijk terug omdat het land massaal in opstand kwam. Die protesten zorgden voor een politieke crisis. De premier kondigde nieuwe vervroegde verkiezingen aan vanwege dit onderwerp. En Johan Derksen vindt het kinderachtig dat een Denkkamerlid aangifte tegen hem gaat doen omdat hij in Vandaag Insight zei: we zullen die meneer van Denkens als proefkonijn zijn strot doorsnijden om te zien of dat geen pijn oplevert. Dat zei hij omdat het Kamerlid heeft gezegd dat hij tegen een verbod op onverdoofd slachten is. Vandaag zegt hij dat het wel duidelijk was dat het bij wijze van spreken was. Dan het weer. Vannacht veel regen. In Limburg kans op onweer en op veel plaatsen waait het hard. Morgen bewolking en wat regen, maar ook zon. Wel wat minder warm, maximaal 16 graden. En dit was het nieuws op Radio Noordzee.
0: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Radio Noordzee. 200% puur.

Radio Noordzee.

0: je verliefd. Hazes is altijd de basis. En dat wordt gevierd tijdens het grootste eerbetoon van Nederland. Holland zingt Hazes.
1: Ik moet je zeggen dat ik van je hou. En dat meen ik.
0: Met Radio Noordzee kun jij daarbij zijn. Hoor je deze week een klassieker van André Hazes op Radio Noordzee? Stuur dan Hazes in een bericht naar de studio. En win 2 tickets voor Holland zingt Hazes 2027.
1: Kleine jongen.
0: Holland zingt Hazes. Alle info op radionoordzee.nl.
2: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Pakkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
3: Balen zeg. Koffie?
2: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
4: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
5: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
9: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
10: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Keukenkopers, opgelet! Nog maar 5 dagen.
12: Big deals bij Keukenconcurrent.
11: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
13: Vanmiddag nog die sales pitch aan de hele raad van bestuur. Gaat lukken.
14: Net als een elektrische auto. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
15: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
13: Wow!
15: Doe dan de ING Quick Check. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
16: Gelijk wegrijden, maar niet het hele bedrag aftikken? Gaat lukken. Op financiallease.nl.
17: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
18: Semyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar semyo.nl.
19: Waarom weer doen?
20: Semyo.

0: Radio Noordzee. Radio
1: Noordzee. Luister dan, grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck. Hij zegt, vroeger luister goed. Het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard. En het was mijn vrouw naar wie je vloog.

0: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
1: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
2: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
3: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
4: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
5: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
2: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijf.

0: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: De laatste keukentrends. Keukeloos heeft het. Keukeloos.nl.
2: De grootste energieslurpers in huis?
3: Wat kost al die kleding nou echt?
4: Wat heb je nog aan zonnestroom?
5: Wij zijn Kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
6: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij je krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
7: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
6: Laatste dag. Boek nu je citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
8: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
9: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
10: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag ernaar bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
11: Let op. Geld lenen kost geld.
12: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
13: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel.

0: radio2.nl. Het nieuws van 12 uur.
1: Goedenacht, ik ben Jasper Mol. Op het terrein van Pinkpop komen tijdelijk weer asielzoekers. De gemeente Landgraaf gaat maximaal 300 mensen opvangen. En daarmee voldoet Landgraaf aan de spreidingswet. Volgens de gemeente verliep eerdere opvang op het terrein veilig en zonder grote problemen. Festivals kunnen gewoon doorgaan. De opvang start in november en loopt met een onderbreking in de zomer door tot mei 2028. Europa moet wakker worden en zijn kracht hervinden. Die oproep deed de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio in Athene. Volgens hem staat de westerse beschaving op een keerpunt tussen kracht en verval. Hij refereert aan de oude Grieken, die al begrepen dat macht niet alleen draait om militaire middelen, maar ook om de bereidheid die in te zetten. De 87-jarige Spaanse vrouw voor wie mensen vorige maand de straat opgingen om te protesteren tegen haar uithuiszetting is overleden. Marie Carmen kreeg geen tijd meer om haar spullen te pakken en werd op een brancard uit haar huis getild. Ze kon na 71 jaar daar wonen de huur niet meer betalen. Uiteindelijk mocht ze toch terug. Maar het hele voorval zorgde voor massale protesten tegen de hoge huurprijzen in Spanje en een politieke crisis. Er komen nieuwe verkiezingen. Vanaf 6 uur deze morgen geldt in het Belgische Luik een samenscholingsverbod van meer dan 3 mensen. Dit heeft de burgemeester daar ingevoerd vanwege scholierenprotesten die daar, net als in Frankrijk, flink uit de hand lopen. Winkels worden vernield en geplunderd en er breken rellen uit. Honderden mensen zijn aangehouden. De protesten zijn uit onvrede over het onderwijsbeleid. En dan het weer. Vannacht zijn er perioden met regen. De minimumtemperatuur ligt rond 12 graden. De ochtend start met regen, later meer zon. Het wordt ongeveer 16 graden. En dit was het nieuws op Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
0: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200% puur.

0: in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 1 uur.
1: Goedenacht, ik ben Jasper Mol. De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema en de politie spreken hun afschuw uit over demonstranten die op de Dam openlijk steun betuigden aan Hamas. Zo liepen de betogers met een vlag waarop "Wij steunen Hamas" stond en werd een foto van de Israëlische premier Netanyahu getoond waar een Hitlersnor op was geplakt. De politie kon niet ingrijpen omdat de daad niet strafbaar is. De demonstratie werd later bij de Stopera beëindigd. Europa moet wakker worden en zijn kracht hervinden. Die oproep deed de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio in Athene. Volgens hem staat de westerse beschaving op dit moment op een keerpunt tussen nationale macht en verval. Hij refereert aan de oude Grieken, die al begrepen dat macht niet alleen draait om militaire middelen, maar ook om de bereidheid die in te zetten. Johan Derksen noemt de aangifte die Denk-Kamerlid Ergin tegen hem wil doen kinderachtig. De politicus stapt naar de politie omdat Johan in de uitzending van Vandaag Inside tijdens een discussie over onverdoofd slachten zei dat Ergin als proefkonijn zijn strot zou moeten worden doorgesneden. Derksen zegt dat zijn woorden figuurlijk bedoeld waren. Volgens hem is zijn uitspraak uit de context gehaald en riep hij niet op tot geweld. Aerosmith-fans kunnen opgelucht ademhalen, want de band keert terug op het podium. De Amerikaanse rockers staan eind oktober en begin november in de Hollywood Bowl in Los Angeles. Het zijn de eerste aangekondigde shows sinds de band vorig jaar stopte met toeren vanwege stemproblemen van Steven Tyler. De zanger stond sindsdien nog wel enkele keren als gastartiest op het podium. En dan nog het weer. Vannacht zijn er perioden met regen. De minimumtemperatuur ligt rond 12 graden. De ochtend start met regen, later meer zon. Het wordt ongeveer 16 graden. En dit was het nieuws op Radio Noordzee. Radio
0: Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200% puur

Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. Hey Lippie, heb je haast, ga je lekker jongen. Je wilt toch rapper worden, rappers voor.

Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plank gas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast, ik had werk jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zet alles op alles.

0: Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 2 uur.
1: Goedenacht, ik ben Jasper Mol. In Amsterdam zijn gisteravond meerdere herdenkingen gehouden voor de slachtoffers van de Hamas-aanval op Israël 3 jaar geleden. Bij een bijeenkomst in een synagoge waren onder andere vicepremier Dylan Jesselgus en minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen aanwezig. Jesselgus sprak van verlies en trauma dat nog altijd diep voelbaar is. De verhalen en beelden van de terroristische aanslag op 7 oktober gaan door merg en been, schreef ze na de herdenking op X. De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema en de politie spreken hun afschuw uit over demonstranten die op de Dam openlijk steun betuigden aan Hamas. Zo liepen de betogers met een vlag waarop "Wij steunen Hamas" stond. En er werd een foto van de Israëlische premier Netanyahu getoond waar een Hitlersnor op was geplakt. De politie kon niet ingrijpen omdat de daad niet strafbaar is. De demonstratie werd later bij de Stopera beëindigd. Vanaf 6 uur deze morgen geldt in het Belgische Luik een samenscholingsverbod van meer dan 3 mensen. Dit heeft de burgemeester daar ingevoerd vanwege de scholierenprotesten die daar, net als in Frankrijk, flink uit de hand lopen. Winkels zijn vernield en geplunderd en er braken rellen uit. Honderden mensen zijn aangehouden. De protesten zijn uit onvrede over het onderwijsbeleid. Cristiano Ronaldo heeft afscheidnemend international Lionel Messi geprezen. De Portugese sterspeler noemde zijn voormalige rivaal op Instagram een speler die geschiedenis heeft geschreven met Argentinië. Messi speelde deze week zijn 208ste en laatste interland. De 39-jarige wereldkampioen zegt het nationale team nu al te missen, maar noemt zijn beslissing om te stoppen de juiste.